0: De tijdloze.
1: De tijdloze.
0: Het is 2:00, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Franse justitie heeft in samenwerking met ons land een bende opgerold die op grote schaal gestolen juwelen, sieraden en horloges verkocht. Er zijn 19 mensen opgepakt, onder wie 5 juweliers uit de Antwerpse Diamantwijk. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
2: Vorig jaar kreeg de Franse justitie een tip. 2 families uit de banlieue van Parijs zouden gestolen juwelen naar Antwerpen vervoeren en daar illegaal verkopen aan juweliers. Er werden telefoons afgeluisterd en auto's gevolgd. De 2 families van Servische afkomst bleken 4 keer per week heen en weer te rijden naar België. Bij huiszoeking die nu is verricht in België werden 6 kilo aan goudstaven, grote hoeveelheden sieraden, tientallen dure horloges en 65.000 euro aan contanten in beslag genomen. In Frankrijk werden verstopt onder een terras in een tuin 35 goudstaven en 15 luxe horloges gevonden. In een ander Frans huis bleken in een muur achter de schoorsteen nog 21 luxe horloges te zijn verstopt. De 2 Servische families bleken voor miljoenen aan bezittingen te hebben, terwijl ze tegen de politie zeiden werkloos te zijn.
0: De Verenigde Staten halen volgend jaar meetapparatuur weg uit de Atlantische en de Stille Oceaan. Die instrumenten meten al 10 jaar de oceaanstromingen die bepalend zijn voor ons klimaat. Het gaat om een bezuinigingsmaatregel van de regering Trump. Wetenschappers vrezen dat ze door dit gat in de metingen niet meer goed kunnen volgen hoe die stromingen veranderen door de opwarming van de aarde. Europese onderzoekers noemen het besluit dramatisch en ze hopen dat Europa het meetsysteem overneemt. In het Vaticaan heeft paus Leo een opvallende benoeming doorgevoerd. De paus zet voor het eerst een vrouwelijke leek, dus iemand die geen priester is, aan het hoofd van het dicasterie. Dat is zowat het ministerie van communicatie van het Vaticaan. Het gaat om Maria Montserrat Alvarado, een Mexicaanse die ook de Amerikaanse nationaliteit heeft. Sinds 2023 is ze de nummer 1 van een katholiek-Amerikaans mediabedrijf. Nu haalt de paus haar dus naar Rome. Ze wordt de baas van alle Vaticaanse media, communicatiediensten, drukkerijen en uitgeverijen. De benefietveiling om het Antwerpse kunstenaarshuis Ercoland te redden van een publieke verkoop heeft ruim 212.000 euro opgebracht. In totaal werden 19 geschonken werken verkocht, onder meer van Fred Bervoets, Luc Tuymans en Jan de Cler. Het enthousiasme is geen verrassing, zegt veilingmeester Peter Bernaerts.
3: Er is gewoon veel goodwill. Men weet dat dat een kunstenaarsplaats is al sinds mensenheugenis eigenlijk, dat je 50, 60 jaar daar bestaat. En daar zijn ook belangrijke kunstenaars uit ontsproten. Pak nu bijvoorbeeld een Dennis Tiefus, hier ook aanwezig op de veiling.
0: Er is nu al ruim 1,2 miljoen euro opgehaald om het historisch pand aan te kopen. Het pand met 35 ateliers voor kunstenaars is nu eigendom van de stad. Het weer, in de loop van de nacht buien vanaf het westen en tot 14 graden. In de ochtend onweerachtige buien in het oosten, elders meestal droog. In de late namiddag opnieuw regen vanaf het westen, temperaturen vandaag tot 19 graden. Ook de komende dagen wisselvallig weer bij maxima rond 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dit is de tijdloze.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Wit, wit.
3: Of net niet wit.
4: Maak het mooi bij je thuis.
5: Colora.
4: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

0: antwoord krijg je een buis.
1: Een buis?
0: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je volgende week de schoolbel op Radio 2?
0: Doe dan mee!
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: De tijdloze live.

0: Tijdloze.
1: Het is 3:00, een goede nacht. 14 nieuws met Jo Valfekes. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. De VS bombardeerde militaire doelwitten op het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz. Dat was een reactie op Iraanse raketaanvallen op Kuwait en Bahrein. Volgens het Amerikaanse leger raakte geen enkele Iraanse raket zijn doel. 3 raketten op Bahrein werden onderschept, 2 raketten op Kuwait kwamen niet aan. De VS schoten ook 3 Iraanse drones uit de lucht die op civiele schepen waren gericht. In Southampton in het Verenigd Koninkrijk zijn betogers slaags geraakt met de politie tijdens een actie aan het politiebureau daar. Het protest kwam er na de moord op een tiener vorig jaar door een man van het Sikh-geloof. Toen de politie ter plaatse kwam, beweerde de dader dat hij zelf het slachtoffer geworden was van een racistische aanval. De politie sloeg de tiener in de boeien en die stierf ter plaatse. De beelden van de bodycams van de politieagenten zijn nu vrijgegeven en dat zorgt voor veel beroering. De beelden roepen vragen op of de agenten de dader niet te snel gevolgd zijn in de beschuldigingen van racisme, zegt premier Keir Starmer.
2: I have seen the bodycam footage. It's harrowing. There are clearly serious questions that need to be addressed, not least how accusations of racism informed the decision making in this case.
1: De dader van de moord is intussen veroordeeld tot levenslang. In de Verenigde Staten schrapt de regering het plan om een fonds van 1,8 miljard dollar vrij te maken voor schadevergoedingen aan bondgenoten die eerder aangeklaagd werden. Bijvoorbeeld de mensen die in 2021 het Capitool bestormden. Op het plan kwam veel kritiek. Vorige week verbood een rechter om via die weg betalingen uit te voeren. Nu bleek ook dat veel Republikeinse senatoren bereid waren om mee te stemmen met de Democraten om het fonds te blokkeren. De Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK voetbal gewonnen. Ze versloegen Kroatië met 0-2. De doelpunten kwamen van Juri Tielemans en Romelu Lukaku. Voor doelman Thibaut Courtois was het een geslaagde test.
3: Ik denk dat we een degelijke match spelen tegen een goede tegenstander. Niet vergeten dat ook een tegenstander is die in toernooien redelijk ver geraken. Die de laatste wereldbekers één keer finale, één keer halve finale gespeeld heeft. Dus een goede test. Zij zijn van systeem veranderd, wij zijn een beetje van systeem veranderd. Dat was meteen, ja, ik zou zeggen, toch een goede match. Misschien niet de beste, maar toch standgehouden, 2 keer gescoord en mooi.
1: Zaterdag in het Koning Boudewijnstadion spelen de Rode Duivels hun uitzwaaiwedstrijd tegen Tunesië. Het weer, vannacht nog buien en tot 14 graden. In de ochtend onweerachtige buien in het oosten, elders meestal droog. In de late namiddag opnieuw regen vanaf het westen, temperaturen tot 19 graden vandaag. Ook de komende dagen wisselvallig weer bij maxima rond 20 graden. Meer op 14.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
3: Ook in mij?
2: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 4:00. Goedemorgen.
3: 14 nieuws met Jo Valvekes. Meer dan 6 op de 10 sportclubs zijn op zoek naar extra financiële middelen. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Sportfederatie bij zo'n 800 clubs. De kosten van de sportclubs zijn gemiddeld met 20% gestegen, terwijl de inkomsten maar met 10% omhoog gingen. 3 op de 10 sportclubs hebben al beslist om hun lidgeld volgend seizoen te verhogen. Dat doen ze enkel wanneer het niet anders gaat, zegt de directeur van de federatie Pieter Hoof.
4: In eerste instantie proberen clubs allerlei initiatieven te organiseren om te vermijden dat het lidgeld verhoogd moet worden. Zoals geldacties, een wafel, een bak, een barbecue. Initiatieven waarvoor een derde van de clubs ook aangeeft dat ze extra inspanningen van vrijwilligers zullen vragen. En ook de helft van de clubs zoekt extra sponsors.
3: 1/3 van de sportclubs heeft nog niet beslist of ze het lidgeld volgend seizoen zullen optrekken. De Franse justitie heeft in samenwerking met ons land een bende opgerold die op grote schaal gestolen juwelen, sieraden en horloges verkocht. Er zijn 19 mensen opgepakt, onder wie 5 juweliers uit de Antwerpse Diamantwijk. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
5: Vorig jaar kreeg de Franse justitie een tip. 2 families uit de banlieue van Parijs zouden gestolen juwelen naar Antwerpen vervoeren en daar illegaal verkopen aan juweliers. Er werden telefoons afgeluisterd en auto's gevolgd. De 2 families van Servische afkomst bleken 4 keer per week heen en weer te rijden naar België. Bij huiszoeking die nu is verricht in België werden 6 kilo aan goudstaven, grote hoeveelheden sieraden, tientallen dure horloges en 65.000 euro aan contanten in beslag genomen. In Frankrijk werden verstopt onder een terras in een tuin 35 goudstaven en 15 luxe horloges gevonden. In een ander Frans huis bleken in een muur achter de schoorsteen nog 21 luxe horloges te zijn verstopt. De 2 Servische families bleken voor miljoenen aan bezittingen te hebben, terwijl ze tegen de politie zeiden werkloos te zijn.
3: De viering van de Champions League winst van PSG heeft 2 mensen het leven gekost. Beide vielen in de Seine in Parijs. 1 man sprong zaterdagavond vrijwillig in de rivier en overleed later in het ziekenhuis. Zondag vonden hulpdiensten een 2e lichaam in het water. Het parket opende naar beide overlijdens een onderzoek. De politie pakte het afgelopen weekend ook bijna 900 mensen op. De incidenten tijdens de kampioenenviering lokten in Frankrijk felle reacties uit. De Verenigde Staten halen volgend jaar meetapparatuur weg uit de Atlantische en de Stille Oceaan. Die instrumenten meten al 10 jaar de oceaanstromingen die bepalend zijn voor ons klimaat. Het gaat om een bezuinigingsmaatregel van de regering Trump. Wetenschappers vrezen dat ze door dit gat in de metingen niet meer goed kunnen volgen hoe die stromingen veranderen door de opwarming van de aarde. Europese onderzoekers noemen het besluit dramatisch en ze hopen dat Europa het meetsysteem overneemt. Het weer. In de ochtend onweerachtige buien in het oosten, elders meestal droog. In de late namiddag opnieuw regen vanaf het westen, temperaturen tot 19 graden. Ook de komende dagen nog wisselvallig weer bij maxima rond 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is de tijdloze.

0: Accor met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
1: De tijdloze live.

0: Een dikke dans.
1: Een muggenmepper.
0: Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of via winkel.
2: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: De tijdloze live.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Er kan opnieuw gevlogen worden in ons land. Gisteren lag het vliegverkeer urenlang stil door een staking bij de luchtverkeersleiders van Skies en werden tientallen vluchten geschrapt. Nadat directie en vakbonden een akkoord bereikt hadden, gingen de verkeersleiders weer aan het werk. Daardoor konden er in Zaventem gisteravond nog enkele tientallen vluchten vertrekken en aankomen. En over vandaag zegt Isan Shialikli van Brussels Airport.
3: Een iets drukkere dag, omdat waar mogelijk passagiers zijn omgeboekt op vluchten waar nog plaats was. Maar dan is het advies voor passagiers zoals steeds: kom gewoon op tijd naar de luchthaven. 2 uur vooraf voor een Schengenvlucht en 3 uur vooraf voor een vlucht buiten de Schengenzone.
2: Het sociaal conflict bij de luchtverkeersleiders gaat over het nieuwe controlecentrum in Namen, waar luchtverkeersleiders uit Luik en Charleroi tegen hun zin moeten gaan werken. Iran heeft vannacht raketaanvallen uitgevoerd op Kuwait en Bahrein. Iran zegt dat het de Amerikaanse militaire doelen viseerde, maar volgens het Amerikaanse leger is dat niet gelukt. En daarop hebben de Amerikanen opnieuw aanvallen uitgevoerd op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz, naar eigen zeggen uit zelfverdediging. Gisteravond heeft het Amerikaanse leger nog een olietanker beschoten die naar een Iraanse haven wilde varen. De Amerikanen blokkeren Iraanse havens nu al bijna 2 maanden. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden van de politie, waarop te zien is hoe een 18-jarige jongen ligt te sterven. In Southampton zijn betogers gisteravond slaags geraakt met de politie. Het protest komt erna de moord op een tiener vorig jaar door een man van het Sikh-geloof. Toen de politie ter plaatse kwam, beweerde de dader dat hij zelf het slachtoffer geworden was van een racistische aanval. De politie sloeg de tiener in de boeien en die stierf ter plaatse. De Britse premier Keir Starmer zegt dat hij misselijk werd van de bodycambeelden en vraagt zich af of de agenten van de dader niet te snel gevolgd zijn in de politie in de beschuldigingen van racisme.
4: I have seen the bodycam footage. It's harrowing. There are clearly serious questions that need to be addressed. Not least how accusations of racism inform the decision making in this case.
2: De dader van de moord is intussen veroordeeld tot levenslang. De Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK voetbal gewonnen. Ze versloegen Kroatië met 0-2. Tielemans scoorde in de eerste helft. Romelu Lukaku viel in en maakte in de toegevoegde tijd het tweede doelpunt. Doelman Thibaut Courtois was tevreden.
5: Ik denk dat we een degelijke match spelen tegen een goede tegenstander. Niet vergeten dat ook een tegenstander is die in toernooien redelijk ver geraken. Die de laatste wereldbekers 1 keer finale, 1 keer halve finale gespeeld heeft. Dus een goede test. Zij zijn van systeem veranderd, wij zijn een beetje van systeem veranderd. Dat was meteen, ja, ik zou zeggen, toch een goede match. Misschien niet de beste, maar toch ja, standgehouden, 2 keer gescoord en mooi.
2: Zaterdag spelen de Rode Duivels in het Koning Boudewijn Stadion tegen Tunesië. Het weer. In het oosten van het land kan het onweren. Op andere plaatsen blijft het meestal droog. In de late namiddag opnieuw regen vanaf het westen. Temperaturen tot 19 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Wit-wit?
1: Of net niet wit?
2: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
3: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot

0: bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: De tijdloze live.

yourself on

0: Tijdloze. Het is 6:00. Goedemorgen.
1: Er kan opnieuw gevlogen worden in ons land. Gisteren lag het vliegverkeer uurlang stil door een staking bij de luchtverkeersleiders van Skies. Er werden zo tientallen vluchten geschrapt. Nadat directie en vakbonden een akkoord bereikt hadden, gingen de luchtverkeersleiders weer aan het werk. En daardoor konden er in Zaventem gisteravond nog enkele tientallen vluchten vertrekken en aankomen. En ook vandaag.
2: Een iets drukkere dag, omdat waar mogelijk passagiers zijn omgeboekt op vluchten waar nog plaats was. Maar dan is het advies voor passagiers zoals steeds, kom gewoon op tijd naar de luchthaven. 2 uur vooraf voor een Schengenvlucht en 3 uur vooraf voor een vlucht buiten de Schengenzone.
1: Het conflict bij de luchtverkeersleiders gaat over het nieuwe controlecentrum in Namen, waar luchtverkeersleiders uit Luik en Charleroi tegen hun zin moeten gaan werken. Meer dan 6 op de 10 sportclubs zoekt extra geld. De Vlaamse Sportfederatie heeft dat nagevraagd bij zo'n 800 sportclubs. De kosten van de clubs zijn gemiddeld met 20% gestegen, terwijl de inkomsten maar met 10% omhoog gingen. 3 op de 10 sportclubs hebben al beslist om volgend seizoen zo meer lidgeld te vragen. Dat doen ze alleen als het echt niet anders kan, zegt de Vlaamse Sportfederatie.
3: In eerste instantie proberen clubs allerlei initiatieven te organiseren om te vermijden dat het lidgeld verhoogd moet worden. Zoals geldacties, een wafel, een bak, een barbecue. Initiatieven waarvoor een derde van de clubs ook aangeeft dat ze extra inspanningen van vrijwilligers zullen vragen. En ook de helft van de clubs zoekt extra sponsors.
1: De Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK-voetbal gewonnen. Ze versloegen Kroatië gisteravond met 0-2. Tielemans opende voor de rust te scoren en Romelu Lukaku die inviel, maakte in de toegevoegde tijd nog het tweede Belgische doelpunt. Zaterdag spelen de Duivels hun uitzwaaiwedstrijd in het Koning Boudewijn Stadion tegen Tunesië. Maar voor doelman Thibaut Courtois was de wedstrijd tegen Kroatië echt wel een geslaagde test voor het WK.
4: Ik denk dat we een degelijke match spelen tegen een goede tegenstander. Niet vergeten dat ook een tegenstander is die in het toernooi redelijk ver geraken. Die de laatste wereldbekers 1 keer finale, 1 keer halve finale gespeeld heeft. Dus een goede test. Zij zijn van systeem veranderd, wij zijn een beetje van systeem veranderd. Dat was meteen, ja, ik zou zeggen, toch een goede match. Misschien niet de beste, maar toch standgehouden, 2 keer gescoord en mooi.
1: Er is vanmorgen nog kans op een bui, daarna wordt het wel droger, maar vanaf vanavond kan het opnieuw gaan regenen. En we krijgen temperaturen tot zo'n 20 graden. Ook de volgende dagen nog enkele buien en tot zo'n 19 graden.
0: Dit is de Tijdloze.

0: De mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer. We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat een festivalticket waard. Zo kan je beginnen aftellen naar het festival met de line-up van op je verlanglijstje. Luister dinsdag naar Studio Brussel en win jouw festivalticket.
1: Festivals à volonté.
2: Zomer met Win for Life.
3: De tijdloze live.

De tijdloze.

0: in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
1: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè.
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaart werkt niet.
1: Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
5: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
6: Sorry, maar het is WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
8: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
9: Honda, the power of dreams. Nu bij Maxizo.
10: Hallo!
9: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
11: De Tijdloze. Het is 7 uur. Goedemorgen.
12: Er kan opnieuw gevlogen worden in ons land. Gisteren lag het vliegverkeer uurlang stil door een staking bij de luchtverkeersleiders van Skies en werden zo tientallen vluchten geschrapt. Nadat de directie en vakbonden een akkoord bereikt hadden, gingen de luchtverkeersleiders weer aan het werk. En daardoor konden er in Zaventem gisteravond toch nog enkele tientallen vluchten vertrekken en aankomen. En vandaag zal alles weer bijna normaal verlopen, zegt de luchthaven.
13: Een iets drukkere dag, omdat waar mogelijk passagiers zijn omgeboekt op vluchten waar nog plaats was. Maar dan is het advies voor passagiers zoals steeds, kom gewoon op tijd naar de luchthaven, 2 uur vooraf voor een Schengenvlucht en 3 uur vooraf voor een vlucht buiten de Schengenzone.
12: Het conflict bij de luchtverkeersleiders gaat over het nieuwe controlecentrum in Namen, waar de verkeersleiders uit Luik en Charleroi tegen hun zin moeten gaan werken. Meer dan 6 op de 10 sportclubs zoeken extra geld. De Vlaamse Sportfederatie heeft dat nagevraagd bij zo'n 800 sportclubs. De kosten van de clubs zijn gemiddeld met 20% gestegen, terwijl de inkomsten maar met 10% omhoog gingen. 3 op de 10 sportclubs hebben daarom al beslist om volgend seizoen meer lidgeld te vragen. Dat zegt de Vlaamse Sportfederatie.
14: Clubs die een verhoging van een lidgeld doorvoeren, soms is dat ook gewoon wel terecht. Hè. Voor kwaliteit die geboden wordt, voor de sportbegeleiding die geboden wordt, mag een correcte prijs betaald worden. Maar we moeten uiteraard erop toezien dat er geen mensen uit de boot vallen.
12: Bij de clubs die het lidgeld optrekken, komt er gemiddeld 10% bij. In Mazeik in Limburg is gisteren een fietser omgekomen. De vrouw van 58 werd aangereden door een tractor die bestuurd werd door een jongen van 17, zegt de politie.
15: Een landbouwtractor mogen bestuurd worden met geldig rijbewijs vanaf 16 jaar. Dus de jongen was net iets ouder. Momenteel hebben wij informatie dus dat de bestuurder van de tractor op het ogenblik de plaats heeft verlaten. Hij is ook nadien ook wel teruggekeerd. Dus de kans zou kunnen bestaan dat hij het misschien de aanrijding niet eens zou hebben gemerkt.
12: Vanaf juni volgend jaar zal het niet meer verplicht zijn om een gevarendriehoek te plaatsen als je autopech hebt. Dat schrijft Nieuwsblad vandaag. Zo'n gevarendriehoek zetten is gevaarlijk, zegt minister van Mobiliteit Jean-Luc Ruc. Op de snelweg moeten mensen dan vaak een heel stuk voor op de pechstrook wandelen. Vanaf de zomer van volgend jaar volstaat het om bij pech je 4-richtingaanwijzer aan te zetten om zo andere weggebruikers te waarschuwen. Iran heeft vannacht raketaanvallen uitgevoerd op Kuwait en Bahrein. Iran zegt dat het Amerikaanse militaire doelwitten viseerde. Volgens het Amerikaanse leger is dat niet gelukt. De Amerikanen hebben ook aanvallen uitgevoerd op een Iraanse militaire basis op een eiland in de straat van Hormuz, naar eigen zeggen uit zelfverdediging. En gisteravond heeft het Amerikaanse leger ook een olietanker beschoten die naar een Iraanse haven wilde varen. De Amerikanen blokkeren Iraanse havens nu al bijna 2 maanden lang. De Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK-voetbal gewonnen. Ze versloegen Kroatië met 0-2. Tielemans opende voor de rust te scoren. Romelu Lukaku viel in en maakte in de toegevoegde tijd het tweede Belgische doelpunt. Een heel belangrijk doelpunt voor hem, want hij speelde nog niet zo heel veel dit seizoen. Dat zegt doelman Thibaut Courtois.
16: Ik denk dat Romelu dat wedstrijdritme nodig heeft. Het is goed dat hij tegen sterke tegenstander die goal vindt. Met ruimte in de rug is hij enorm sterk. En ja, hij is fysiek sterk om ballen te kunnen bijhouden in zo'n momenten. Dus als hij zich goed voelt, hebben we natuurlijk heel veel de opties van voor.
12: Zaterdag spelen de Rode Duivels hun uitzwaaiwedstrijd in het Koning Boudewijn Stadion tegen Tunesië. Er is vanmorgen nog kans op een bui, daarna wordt het wel droger, maar vanaf vanavond kan het opnieuw regenen. En temperaturen tot zo'n 20 graden. Ook de volgende dagen nog enkele buien en tot 19 graden.
9: De tijdloze staat op.
10: De tijdloze.
9: Sophie Engelen.
17: Een hele fijne woensdagochtend gewenst. Of je nu moeizaam uit je bed raakte of eruit gesprongen bent. We staan samen op en maken het beste van deze dag. Een goede playlist is daarbij altijd de perfecte start van jouw dag. Dus dan zit je hier goed. Dit is Radar Love van Golden Earring.
9: De tijdloze staat op.

Golden Earring, de band van George Kooijmans, onder andere, die helaas vorig jaar overleden is. De dinsdagochtend, die vraagt toch om een beetje piano, denk ik. Hè? Billy Joel, daar kan je nooit iets mis mee doen. Dit komt van het album Turnstiles, uit eind jaren 70. Oorspronkelijk was het geen grote hit, maar het is toch gegroeid tot een radioklassieker met een enorme opleving na de terroristische aanslagen van 9/11. New York State of Mind van Billy Joel.

Hurtado. En tijdens de opnames van dit nummer vloog er blijkbaar een luidspreker in brand. Dat vertelde ze ooit in een interview. Er kwam rook uit en er schoot een vlam uit die luidspreker. Echt waar. Iets wat niemand ooit had meegemaakt in de 40 jaar dat de studio daar bestond. Danny Wilde wordt 70 jaar vandaag. De naam zegt je misschien niet veel, maar wanneer ik deze intro start, dan weet je het meteen. Ja, de zanger en een van de oprichters van de Amerikaanse band Rembrandts wordt 70. Kent hem vooral van deze I'll Be There For You, iconische titelsong van...

0: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
1: De tijdloze live.
2: Amai.
3: En hier de trekhaak uitklappen zonder hem aan te raken.
2: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalje op de parking.
3: Ja, handig inderdaad.
4: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
5: Volkswagen. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: De tijdloze staat op.

0: Wouldn't It Be Good van Nick Kershaw.
1: De tijdloze staat op.
0: Jullie zijn de allerleukste luisteraars, want jullie hebben altijd goede suggesties voor plaatjes die we kunnen draaien in de ochtend. Ik heb altijd een extra plekje in de playlist en vandaag mag Eva dat opvullen. Goedemorgen Eva.
2: Goedemorgen Sophie.
0: Hey Eva, jij bent al onderweg op dit vroege uur, hè? Naar waar ben je op weg?
2: Ja, ik ben op weg naar mijn werk.
0: En zie je het een beetje zitten? Zie je het zitten vandaag?
2: Ja, ja, uiteraard. Ja. Ja.
0: Ben jij een vroege vogel?
2: Ja.
0: Ja?
2: Ik ben meestal vroeg wakker. Ja, ja, toch wel. Tijdens de week moet ik sowieso vroeg opstaan voor het werk. En dan tijdens het weekend doe ik nog een flexijob in een bakker. Dus ja, dat is ook meestal vroeg opstaan.
0: Wauw. Ja, dat is extreem vroeg opstaan. En die flexijob, de vroeg opstaan bij de bakker, ja, heb je dan nooit nood om uit te slapen?
2: Ja, maar ik heb wel momenten hoor. Ik werk niet, niet altijd de vroegen, zo gezegd. Ik heb wel mijn momenten dat ik een keer kan uitslapen. Ja, ja, dat eigenlijk wel.
0: Oef.
2: Ja, ja, toch wel.
0: Eva, je hebt een heel tof nummer gekozen om te spelen vandaag. Een week geleden was het 30 graden vandaag. Nu ziet het er helemaal anders uit.
2: Ja, inderdaad.
0: Vertel, welk nummer heb jij gekozen dat hopelijk de dag op een manier zonniger maakt?
2: Ik heb gekozen voor Lovely Day van Bill Withers. Het is niet dat ik super fan ben van Bill Withers, mm-hmm. maar dat liedje heeft in 2012 een toch wel specialere betekenis gekregen. Ik was toen op reis met mijn moeder en met twee van mijn drie zussen.
0: Mm-hmm.
2: En daar hebben wij dat liedje een aantal keer meegekweeld en hebben wij daar mooie herinneringen aan overgehouden. Dus dat brengt mij altijd wel een beetje terug naar die reis. Dus dat is wel... Dat is wel fijn.
0: Maar zo schoon, dat is altijd geweldig. Hè? Dat doet muziek met een mens. Hè? Dan zet je dat op en ineens ben je op een andere plek. Ja. En jij gaat daar nu in je auto aan denken, op weg naar je werk. Good vibes,
2: klopt.
0: Heerlijk. En ik denk dat heel veel mensen blij gaan zijn met deze keuze. We maken er een fantastische dag van, dankzij jou, beste Eva. Lovely day voor jou, voor jouw zussen en voor je mama.
2: Ja. Dankjewel.
0: All right. Fijne dag. Bye bye.
2: Ja, voor jou ook.
1: De tijdloze staat op.

Keys. Andrew Gold is 15 jaar geleden overleden. Ook geen mega bekende naam, maar heeft toch goede dingen gedaan. Het is een Amerikaanse softrockzanger uit Californië die eind jaren 70 een aantal hits scoorde. En als zanger en muzikant is hij ook te horen op de platen van Linda Ronstadt, onder andere Art Garfunkel, Celine Dion, 10cc, James Taylor, Jackson Brown, kan nog even doorgaan, Don Henley, Diana Ross, Cher, Paul McCartney en vele anderen. Een serieuze cv had die man. Ja, en zijn nummer Thank You For Being A Friend was misschien wel het meest succesvolle uit zijn carrière. Want dat werd de titelsong van de

0: Zeg dat maar eens tegen je vrienden vandaag. Andrew Gold hoorde je. Die is vandaag 15 jaar geleden overleden. Sportanker Maarten van Gramberen, de man die je binnenkort veel zal zien met het WK dat eraan komt, die mag zometeen zijn all-time favorite nummer kiezen uit de tijdloze 100. Het is er eentje van The Cure.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
2: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
1: Ja, of twee abonnementen, of...
2: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Code Yellow! Knaldi!
4: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
5: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
6: Citroën.
5: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
7: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
8: Sorry, Parties WK.
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
10: De tijdloze.
11: 1 uit de 100.
12: Ik ben Maarten van Gramberen en mijn 1 uit de 100 is Forest van The Cure. Omdat dat nummer speciale drums en een geweldige baslijn heeft.

is het zover, hè? The Cure als een van de headliners op Rock Werchter. Het gaat zo geweldig zijn. Dit zit ongetwijfeld in de playlist. Kan niet anders. Forest van The Cure. En dit is een artiest die meteen een soort van tijdloze warme sfeer had. Meteen vanaf zijn debuut al Home Again. Hij werd vaak vergeleken met klassiekers uit de jaren 70 zoals Otis Redding en Van Morrison. Ik heb het natuurlijk over Michael Kiwanuka met I'll Get Along.

met I'll Get Along. En dit staat op MTV Unplugged in New York van Alice in Chains. Een prachtig nummer met die heerlijke harmonieën. Down in a Hole.

0: een legendarische unplugged sessie van Alice in Chains. Nadat ze 3 jaar niet hadden opgetreden, want zanger Layne Staley was al aan het vechten met een drugsverslaving. Blijf bij ons, zometeen komt Patti Smith mee ontbijten.
1: Richie, citroen met framboos.
2: Richie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend. Richie.
4: Supporters opgelet, bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: De tijdloze. Het is 8:00. Goedemorgen.
6: Meer dan 6 op de 10 sportclubs zoeken extra geld. Want de kosten van veel sportclubs zijn gemiddeld met zo'n 20% gestegen, terwijl de inkomsten maar met 10% omhoog gingen. De Vlaamse Sportfederatie heeft dat nagevraagd bij zo'n 800 sportclubs. 3 op de 10 sportclubs hebben daarom nu al beslist om volgend seizoen meer lidgeld te vragen. Dat zegt de Vlaamse Sportfederatie.
7: Clubs die een verhoging van hun lidgeld doorvoeren, soms is dat ook gewoon wel terecht. Hè. Voor kwaliteit die geboden wordt, voor de sportbegeleiding die geboden wordt, mag een correcte prijs betaald worden. Maar we moeten uiteraard erop toezien dat er geen mensen uit de boot vallen.
6: Bij de clubs die het lidgeld optrekken, komt er gemiddeld zo'n 10% bij. Er kan opnieuw gevlogen worden in ons land. Gisteren lag het vliegverkeer uurlang stil door een staking bij de luchtverkeersleiders van Skies en werden tientallen vluchten geschrapt. Nadat directie en vakbonden een akkoord bereikt hadden, gingen de verkeersleiders weer aan het werk. Daardoor konden er in Zaventem en gisteravond nog enkele tientallen vluchten vertrekken en ook aankomen. Vandaag zal alles weer bijna normaal verlopen.
8: Een iets drukkere dag, omdat waar mogelijk passagiers zijn omgeboekt op vluchten waar nog plaats was. Maar dan is het advies voor passagiers zoals steeds, kom gewoon op tijd naar de luchthaven. 2 uur vooraf voor een Schengenvlucht en 3 uur vooraf voor een vlucht buiten de Schengenzone.
6: De lijn zegt dat problemen met chauffeurs die via onderaannemers leerlingen vervoeren in de eerste plaats door de scholen en de bedrijven zelf opgelost moeten worden. Dat schrijft Nieuwsblad vandaag. Na het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggenhout zijn er veel getuigenissen gekomen over het rijgedrag van sommige chauffeurs. De lijn zegt nu dat ze haar eigen chauffeurs wel zelf opvolgt, maar dat scholen en busbedrijven verantwoordelijk zijn voor de externe chauffeurs. Vanaf juni volgend jaar zal het niet meer verplicht zijn om een gevarendriehoek te plaatsen als je autopech hebt. Dat schrijft Nieuwsblad. Zo'n gevarendriehoek zetten is gevaarlijk, zegt minister van Mobiliteit Jean-Luc Kruk. Op de snelweg moeten mensen er vaak een heel stuk voor op de pechstrook wandelen. Vanaf de zomer van volgend jaar volstaat het dus om bij pech je 4 richtingaanwijzers te gebruiken om zo andere weggebruikers te waarschuwen. Iran heeft vannacht raketaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse militaire basissen in Kuwait en Bahrein. De Amerikanen hebben gereageerd zo met een aanval op een Iraans militair centrum op een eiland in de straat van Hormuz. En gisteravond heeft het Amerikaanse leger ook een olietanker beschoten die naar een Iraanse haven wilde varen. De Amerikanen blokkeren Iraanse havens nu al bijna 2 maanden lang. En in het oosten van Oekraïne zijn bij een Oekraïnse drone-aanval op een passagiersbus zeker 7 mensen om het leven gekomen, 11 anderen raakten gewond. De bus reed van Moskou naar de Krim, het Oekraïnse schiereiland dat door Rusland is geannexeerd. Wie er precies in de bus zat, is nog niet duidelijk. De Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK-voetbal gewonnen. Ze versloegen Kroatië met 0-2. Tielemans scoorde in de eerste helft. Romelu Lukaku viel in en maakte in de toegevoegde tijd dan het 2e doelpunt. Verdediger Nathan Ngoy is blij met de overwinning en vooral dat ze geen doelpunt tegenkregen.
9: Heel blij, we hebben gewonnen. Dat was het belangrijkste. We moeten nog enkele zaken beter doen, maar het belangrijkste was om te winnen. Dus we hebben dat gedaan tegen een goede tegenstander, dus dat is het beste.
6: Zaterdag spelen de Rode Duivels in het Koning Boudewijn Stadion tegen Tunesië. Er is vanmorgen nog kans op een bui, daarna wordt het wel wat droger, maar vanaf vanavond kan het opnieuw gaan regenen en temperaturen tot zo'n 20 graden. Ook de volgende dagen nog kans op een bui en dan tot zo'n 19 graden.
2: De tijdloze.
0: Goedemorgen, of je nu aan het studeren bent vandaag, of aan het werk bent, of gewoon een dagje verlof hebt. Er komt voor ieder wat wils uit de radio. Dit is Patti Smith

0: Patti Smith die zingt over people die de power hebben. Maar Romelu Lukaku die heeft ook de power. Hij is back. Gisteravond speelden onze Rode Duivels een oefenmatch tegen Kroatië om zich voor te bereiden op het WK voetbal dat volgende week al begint. En onze Belgen die wonnen 0-2 van Kroatië zonder al te veel spektakel. De ingevallen Lukaku die maakte zijn comeback na een zware blessure en scoorde op het einde nog de tweede goal. Een groot feest dus daar voor Lukaku en de Belgen. Laat dat WK maar komen.
1: Doku.
2: Verstellingje, dat is mooi voorbij Stanisic. Bal dan proberen voortbrengen, slechte behandeling. Tielemans 0-1. Ja, Yuri Tielemans. Zij is natuurlijk de man in vorm. Witzel daartussen en Van Aken. Kan Lukaku lanceren? Lukaku is vertrokken. Kan hij ook nog afwerken? Lukaku schuine positie. Romelu Lukaku met het doelpunt. 0-2 voor België.

Ik hoop dat jullie je ook goed voelen, ondanks dat het een natte woensdag is en nog wordt. Alright, van Supergrass. Afgelopen winter was er ons allereerste tijdloze tribute festival in Oostende met echt geweldige tribute bands. En we doen nu een zomereditie. Daar wil je echt bij zijn. Jij kan jouw tijdloze helden herbeleven deze zomer in Kokzijde dan nog wel. En deze vier tribute bands die zullen een eerbetoon aan deze iconen uit de muziekgeschiedenis brengen.

Cooking with Knopfler. Die brengen Dire Straits. En This Is Tina, die zal daar ook optreden, de band. Het beste van Tante Tina kan jij allemaal live beleven. Wil jij al die artiesten herbeleven op één avond, dan moet je gewoon afkomen naar het Tijdloze Tribute Festival in Kokzijde. Is dat dus. Alle info via Tijdloze kanaal op VRT Max. Dit zijn de Beatles met While My Guitar Gently Weeps.

0: als je de muziek van de Beatles wil herbeleven deze zomer, ja, dan moet je zeker afkomen naar het tijdloze Tribute Festival. Dat is op zaterdag 25 juli in de Zomerarena in Kokzijde. Tribute bands van ABBA, The Beatles, Dire Straits en Tina Turner. Het wordt een dik feest, hopelijk met goed weer. Alle info daarover via tijdloze kanaal op VRT Max. Zometeen krijg je Madness.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immos Koopman.
4: Goh, ik ben hier bezig met mijn...
5: Mobiliteitsbudget?
4: Ja.
5: Laten we samen eens kijken.
6: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
7: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
8: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
9: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
10: Amai, ik proef hier precies de zon.
9: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar 3,49 euro. Lidl, dat kan tellen.

0: tijdloze.
1: Goedemorgen.
2: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
3: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
4: Nu bij Maxizo.
5: Hallo!
4: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food.

0: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
2: Amai, ik proef hier precies de zon.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl, 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
3: De tijdloze live.

0: Nightbow to Cairo, liever van Madness.
1: De tijdloze. Golden Years.
2: 2012.
0: Elke week duiken we in een tijdloos muziekjaar. Deze week dus 2012. Dat was het jaar waarin Whitney Houston overleed. In België was er de sluiting van de fabriek van Fortgang. Die werd aangekondigd. En er was ook in dat jaar de vrijlating van Michel Martin, de ex-vrouw van Marc Dutroux. Ja, en dat leidde uiteraard tot heel veel verontwaardiging. Maar er was ook Gauthier, die geboren was in Brugge, maar op zijn tweede verhuisd is naar Australië. Die werd de eerste Belgische solo-artiest sinds dit nummer. Ik ben even mijn draad kwijt. Dus sinds 1963 had er niemand meer de eerste plaats gehaald in de Amerikaanse Billboard. En dat was dit nummer. Sœur Sourire met Dominique Nikkenikke. En Somebody That I Used To Know haalde dus die eerste plek in de Amerikaanse Billboard 100. Hij heeft het nummer opgenomen met de Nieuw-Zeelandse zangeres Kimbra, die geïnspireerd door het succes nadien zelf aan een solo-carrière begon. Het duet, een song over de verbittering na een stukgelopen relatie, werd een nummer 1 hit in meer dan 30 landen. Sindsdien heeft Gauthier geen nieuwe muziek meer uitgebracht, maar ik denk dat hij wel even kan leven van deze wereldhit. Dit is hem, Somebody That I Used To Know van Gauthier samen met Kimbra.
2: De tijdloze
1: Golden Years
2: 2012.

0: Dit nummer staat alvast in mijn roadtrip playlist voor deze zomer. Roy Orbison met I Drove All Night. Ik heb een muzikale docu-tip voor jou, want vandaag komt een nieuwe docu van de King of Pop op Netflix met de titel Michael Jackson, The Verdict. En nee, het gaat niet over zijn glamoureuze leven als superster, maar wel over de misbruikzaak die in de jaren 2000 de hele wereld bezighield.
1: Police right now searching Michael Jackson's Neverland Ranch.
2: This is part of an ongoing investigation.
3: He's the most famous man in the world, being accused of the most heinous crime in the world.
4: An arrest warrant for Mr. Jackson has been issued on multiple counts of child molestation.
5: Michael Jackson's trial has finally begun.
6: I walked into what looked like a circus.
7: We believed he was a criminal, and he was able to get away with that because of his fame and celebrity.
8: I believe Michael was innocent, and we were going to prove it.
9: Is he guilty or is he not guilty? Finally, we're going to get some answers.
10: Please keep an open mind and let me have my day in court.
0: Ja, het is opvallend dat deze docu daarover gaat, want in de eerder dit jaar verschenen biopic Michael werden alle scènes over Jacksons vermeende seksueel misbruik van kinderen geschrapt. Het blijft mensen bezighouden. We zullen nooit weten wat er echt gebeurd is. Ja, dat heeft hij meegenomen in zijn graf. Voelt een beetje dubbel. Dit is Wanna Be Starting Something van Michael Jackson.

0: een promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
4: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
5: De tijdloze staat op.

fans van deze band van Jungle, die moeten dit najaar in Vorst Nationaal zijn. Daar komen ze optreden. En dit nummer had al verschillende levens geleid voor het bij Marlene Shaw terechtkwam. Deze versie werd jarenlang gebruikt in heel wat reclames, ook als filmsoundtrack en jaren later in videogames en als sample in veel andere muziek. Dit is California Soul, Marlene Shaw.

0: down in the rock and the shoe shine, shine, shine.
1: Shout van Beastie Boys. En Mike D van Beastie Boys die komt vrijdag 19 juni naar ons land. Je kan hem aan het werk zien in Gigs in the Park in Sint-Niklaas. Gaat top worden. En dit nummer ademt toch echt de jaren 80 sfeer uit. Hè, wanneer je dit al hoort. En dan zometeen die zak daarbij. Dan weet je dat dit Marillion is. Met het nummer Kaylee. Zeker.

0: I remember you was conflicted, misusing your influence.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
5: Wie? Ikke?
4: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
5: Maar echt?
4: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
5: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
4: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
5: Voilà.
4: Op sunweb.be.
6: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
7: De tijdloze. Het is 9 uur. Goedemorgen.
8: Meer dan 6 op de 10 sportclubs zoeken extra geld. De Vlaamse Sportfederatie heeft dat nagevraagd bij zo'n 800 sportclubs. En 3 op de 10 sportclubs gaan daarom ook meer lidgeld vragen. Sommigen proberen andere inkomsten te vinden, maar dan moeten ze wel opletten of ze BTW moeten betalen of niet. Dat zegt de Sportfederatie.
9: Verkoop van dranken, verkoop van sportmateriaal, verkoop van sportkledij. Die soorten van inkomsten die kunnen een club BTW-plichtig maken en dan worden ze geconfronteerd met een heel complexe boekhouding. Dus wat wij vragen is om die BTW-grens, om die structureel en duurzaam op te trekken, zodat sportclubs de ademruimte krijgen om zelf extra inkomsten te genereren zonder een complexe administratie te moeten voeren.
8: Sportclubs moeten geen BTW betalen op lidgeld en op activiteiten die maar af en toe plaatsvinden, zoals een jaarlijkse spaghettiavond, maar op andere activiteiten wel als de inkomsten boven 25.000 euro per jaar liggen. De lijn zegt dat problemen met chauffeurs die via onderaannemers leerlingen vervoeren in de eerste plaats door de scholen en de bedrijven zelf opgelost moeten worden. Dat schrijft Nieuwsblad vandaag. Na het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggenhout zijn er veel getuigenissen gekomen over het rijgedrag van sommige chauffeurs. Maar de lijn heeft daar niet altijd een goed zicht op, zegt de Christelijke Vakbond.
10: Voor schoolvervoer, niet echt iedereen is ervan op de hoogte dat dat ook via de lijn gecoördineerd wordt. En ouders staan ook veel dichter bij de directie van een school en zullen op die manier natuurlijk veel gemakkelijker hun klachten kwijt kunnen bij de directie. En dus ja, voor de lijn is het niet zo gemakkelijk om te weten met welke chauffeurs dat er problemen zijn. Hè.
8: Het vliegverkeer in ons land verloopt vanmorgen weer normaal na de staking van de luchtverkeersleiders gisteren. Gisteravond zijn op Brussels Airport nog tientallen vliegtuigen kunnen opstijgen, waardoor heel wat passagiers toch nog konden vertrekken. Volgens Brussels Airport blijft de verwachte drukte vandaag daardoor ook uit. Ook op de luchthaven in Charleroi wordt geen extra drukte verwacht. Al blijft het wel aangeraden om op tijd naar de luchthaven te komen. De vakbonden en directie van Skies onderhandelen binnenkort ook verder. En vanaf juni volgend jaar zal het niet meer verplicht zijn om een gevarendriehoek te plaatsen als je autopech hebt. Het zetten van die gevarendriehoek is zelf ook al te gevaarlijk, zegt minister van Mobiliteit Jean-Luc Ruk. En Verkeersinstituut Vias is het daarmee helemaal eens.
11: Het plaatsen van die gevarendriehoek, ja, dat kan op sommige momenten potentieel gevaarlijk zijn. Je moet al uit de wagen stappen op een pechstrook, wat een levensgevaarlijke plaats is. En bovendien weten we dat die gevarendriehoek soms kan wegwaaien, zeker bij hevige wind. Dus de verplichting daarvan, dat men die afschaft, dat lijkt ons niet meer dan logisch.
8: Vanaf de zomer van volgend jaar volstaat het om bij pech de 4 richtingaanwijzers aan te zetten. De internationale luchthaven van Kuwait is vanmorgen geraakt door Iraanse drones. Volgens het Kuwaitse leger zijn er meerdere gewonden en is er zware schade aan de passagiersterminal. Het vliegverkeer is opgeschort en vluchten worden omgeleid. De oorlog tussen Iran en de VS lijkt dus weer op te laaien. Vannacht voerden de Amerikanen aanval uit op een Iraanse eiland in de straat van Hormuz, nadat Iran al raketten had afgevuurd op Kuwait en op Bahrein. Hier en daar is er nog kans op een bui. Het wordt wel stilaan wat droger, maar vanaf vanavond kan het opnieuw gaan regenen. En we krijgen temperaturen tot zo'n 20 graden vandaag. Ook de volgende dagen nog enkele buien en tot zo'n 19 graden.
12: De tijdloze.
13: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar.
12: De tijdloze.

0: Ami, jouw dressing, dat is eerste klasse.
1: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
0: En helemaal op maat.
1: Zeker, tot in de details.
2: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
3: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, Phil Wilkinson, 40% korting.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Knaldi.
6: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi, altijd slim.
7: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
8: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
9: Amai.
8: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
9: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalje op de parking.
8: Ja, handig inderdaad.
7: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
10: Volkswagen.
11: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
12: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
11: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
13: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
11: Doen we wel. Argenta. Zo.

0: Jesse. Want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: De tijdloze live.

0: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
1: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas-tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
2: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaat-mozzarella-apero.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
3: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Hier Pipa de kat.
5: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo!
4: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
5: Je kunt ook vriend worden.
4: Van Maxizo.
5: De dierenwinkel met de lage prijzen.
4: Dan krijg je de specialetjes.
5: Plezante tips, eerste klas advies.
4: En promoties natuurlijk. Goed zijn, hè?
5: Daar zijn vrienden voor.
4: Ah ja.
5: Ah ja.
6: Nu bij Maxizo. Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Goed voor het beestje.
5: Goed voor het baasje.
7: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
8: Ja, schatteke... Maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
9: Immoscoopman!
8: Immoscoopman!
10: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
7: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
10: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
7: Ja?
10: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
12: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
9: Immoscoop, man!
13: De tijdloze.
14: Of lekker wie er zo'n zijn en de nonen niet kapot te krijgen.

0: De Tijdloze Tribute Festival.
1: Vier indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan de Beatles, ABBA, Tina Turner en Dire Straits.
0: De Tijdloze Tribute Festival.
1: Met The Beatles

0: allerbeste tijdloze muziek. Helemaal live.
1: De Tijdloze Tribute Festival.
0: Op 25 juli in de Zomerarena in Kokzijde. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be.
1: De Tijdloze Tribute Festival.

0: sterretje bij Carla's herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carlas.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
1: Carlas herstelt, Carlas vervangt.
2: Info en voorwaarden op carlas.be.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
5: Oei, wacht hè.
6: Rustig, Sian.
5: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
6: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
4: Prima, prettige avond.
5: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
7: Ja, ja, zeker dat.
8: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
9: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro op vrijdag 5 juni. Online of in je winkel.
10: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA-familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.
12: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
13: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
14: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: De tijdloze. Het is 10 uur. Goedemorgen.
17: Een bank moet een opgelicht koppel geld terugbetalen. Een bank moet een bejaard koppel dat opgelicht werd en bijna €50.000 verloor terugbetalen. Dat heeft de ondernemingsrechtbank van Antwerpen geoordeeld. Een oplichter die zich als een bankmedewerker voordeed, kon dat geld ontfutselen. De bank wilde het geld daarna niet terugbetalen, omdat het koppel nalatig geweest zou zijn. Maar ze trokken naar de rechter en ze kregen nu dus gelijk in kort geding. Het is echt wel een baanbrekend vonnis, zegt advocaat en expert phishing Geert Lenses.
18: De wet legt hen een maatschappelijke verantwoordelijkheid op, namelijk om hun klanten uit te betalen. En ze moeten dat doen ook. En wat die rechter eigenlijk hier vastlegt, dat is het principe dat we ook kennen bij de fiscus, namelijk eerst betalen en dan betwisten. Dus dat wil zeggen, de bank moet de klant betalen. En als de bank meent dat het nodig is om dat te betwisten, dat geld terug te vragen, dan moet ze zelf maar naar de rechter.
17: Vervoersmaatschappij De Lijn zegt dat problemen met chauffeurs die via onderaannemers leerlingen vervoeren in de eerste plaats door de scholen en de bedrijven zelf opgelost moeten worden. Na het dodelijk ongeval met een schoolbus in Buggenhout zijn er veel getuigenissen binnengekomen over het rijgedrag van sommige chauffeurs. De Lijn heeft de handen vol met controles op zwart rijden op de eigen chauffeurs. Ook de externe chauffeurs controleren kan er echt niet bij, zegt de Christelijke Vakbond.
19: De controle op de lijnchauffeurs die is zeer strikt en zeer streng ook. Wanneer dan mensen dan bijvoorbeeld niet meer in het geregeld vervoer terecht kunnen omwille van fouten die ze gemaakt hebben, dan kunnen ze soms nog wel terecht bij een onderaannemer om als schoolbuschauffeur aan de slag te gaan. Waardoor dat een beperkte groep van de schoolbuschauffeurs ja, eigenlijk uitgerangeerde lijnchauffeurs zijn.
17: Oekraïne heeft vannacht op meerdere plaatsen diep in Rusland toegeslagen, honderden kilometers van het front. In Sint-Petersburg staat een grote olieterminal in brand na een drone-aanval. Het vliegverkeer is er daardoor ook verstoord. Vandaag start in Sint-Petersburg een belangrijke economische top, waarmee de Russische president Poetin wil tonen dat zijn land klaar is om zaken te doen. In de zuidelijke regio Tambov is ook een fabriek geraakt waar besturingssystemen voor kruisraketten worden gemaakt. De Oekraïense president Zelensky heeft al gereageerd. Hij is tevreden met de aanvallen. Hier en daar nog kans op een bui, daarna wordt het wel wat droger. Vanaf vanavond liever kan het wel opnieuw gaan regenen. En we krijgen temperaturen tot zo'n 20 graden. Ook de volgende dagen nog kans op een bui en dan tot zo'n 19 graden.
20: Bla bla bla
21: bla bla bla
22: bla bla bla
23: bla bla bla
24: bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla b
7: De Tijdloze.
20: Geen blabla. Wel de hele werkdag alleen maar. De Tijdloze.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Richie, citroen met framboos.
2: Richie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissen. Richie.
4: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
5: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf.
6: Bitterballen, hey, hey, hey.
5: Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
7: De tijdloze.
0: Dit komt uit de jaren 80.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 2012.
2: We zijn in de zomer van 2012 wanneer het tweede album van Frank Ocean verschijnt. De plaat heet Channel Orange en hij herschrijft ermee de wetten van de R&B. De 25-jarige zanger zingt over de decadentie in L.A., maar evengoed over zijn verliefdheid voor een jongen. Steengoede plaat van een fantastisch artiest. Je hoort Frank Ocean en Lost.
1: De tijdloze
0: Golden Years
1: 2012.

0: Medi-Market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije. Voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
4: Oh, amai, die ceviche was lekker.
3: Ja, hè.
5: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
3: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt in
4: Europa. Schat, blijf kalm.
3: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
4: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
3: Ah, ja, tuurlijk. Kate, je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Zee de Vos.
7: Ja, Lemmes.
6: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
7: Ah, de honey mustard. En jij?
6: Zonnebril.
7: Voor de zon.
6: Daar heb ik eens.
7: Hoe?
6: Ja. Die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
8: Tradisse!
9: De Vos Lemmes.
10: De tijdloze.
11: Hi, I'm Chris.
12: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
13: Hi, this is Matt from The National.
14: Hey, ik ben Koen Buijsen van Zornik, en je luistert nu naar De Tijdloze.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
3: Bla bla bla bla bla
4: bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.
5: De tijdloze.
6: Geen blabla. Wel de hele werkdag alleen maar.
7: Autofabrikant Volvo Car in Gent ligt volledig stil omdat er gestaan wordt bij een toeleverancier. Daardoor geen bumpers geleverd worden. En gedeeltelijk werken is dus niet mogelijk, zegt Volvo Car.
8: Een wagen zonder bumper is eigenlijk geen echte wagen. Dus dat is ook maar een proces dat je slechts heel tijdelijk kan toepassen. We bouwen 1000 wagens per dag. Het was geen optie om die aantallen zonder bumpers op onze parking te laten zetten.
7: Bij de toeleverancier brak een staking uit omdat het personeel ongerust is over de toekomst van het bedrijf. Volvo Car is de laatste autofabriek in ons land. En onlangs richtte de federale regering nog een politieke werkgroep op om de toekomst van de fabriek te proberen verzekeren. Een bank moet een bejaard koppel dat opgelicht werd en bijna €50.000 verloor terugbetalen. Dat heeft de ondernemingsrechtbank van Antwerpen geoordeeld. Een oplichter die zich als bankmedewerker voordeed kon het geld ontfutselen. De bank wilde het geld daarna niet terugbetalen omdat het bejaarde koppel nalatig zou zijn geweest. Maar ze trokken naar de rechter en kregen nu dus gelijk in kort geding. Het is echt wel een baanbrekend vonnis, zegt advocaat en expert phishing Geert Lenses.
9: De wet legt hen een maatschappelijke verantwoordelijkheid op, namelijk om hun klanten uit te betalen. En ze moeten dat doen ook. En wat die rechter eigenlijk hier vastlegt, dat is het principe dat we ook kennen bij de fiscus, namelijk eerst betalen en dan betwisten. Dus dat wil zeggen, de bank moet de klant betalen. En als de bank meent dat het nodig is om dat te betwisten, dat geld terug te vragen, dan moet ze zelf maar naar de rechter.
7: Bijna de helft van de fietsers in de ochtendspits zijn kinderen en jongeren die zelfstandig naar school fietsen. Dat blijkt uit de allereerste kinderfietstelling van de Fietsersbond, die eind mei op 21 drukke routes in Vlaanderen en Brussel ging kijken. De kinderen en jongeren zijn als fietsers dus goed vertegenwoordigd in het verkeer. En toch zouden de wegen naar school nog een pak veiliger kunnen, zegt de Fietsersbond.
10: We hebben een aantal gesprekken gedaan in een aantal scholen met kinderen van de lagere school. En daar merken we dat de kinderen zelf heel graag met de fiets willen gaan, maar dat het soms nog ouders zijn die het nog te gevaarlijk vinden en dat de kinderen, letterlijke quote, dan lang moeten zagen voor ze zelfstandig met de fiets kunnen naar school gaan. Dus dat geeft aan dat er op bepaalde plekken echt nog wel nood is aan verbetering in de infrastructuur.
7: Het wordt stilaan wat droger. In de loop van de avond kan het wel opnieuw gaan regenen en we krijgen temperaturen tot maximaal zo'n 20 graden vandaag. Ook de volgende dagen nog kans op een bui en tot zo'n 19 graden.
11: De tijdloze.

0: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
1: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
0: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
3: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
4: Amai, ik probeer precies de zon.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
5: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams. Nu bij Maxizo.
6: Hallo!
2: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
7: De tijdloze.
8: Dit komt uit de jaren 90.

0: bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Nu bij Maxizo.
4: Hallo!
3: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je

0: score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
1: Wit-wit?
2: Of net niet-wit?
3: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
3: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
5: De tijdloze Life.

0: kans voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
1: Caraïbisch blauw
2: of tropisch groen.
0: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
0: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
5: Sorry, Parties WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
7: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
8: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, veel Wilkinson, 40% korting.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun waalst.
11: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
12: Peugeot.
13: De tijdloze.
14: Niet kapot te krijgen, like wie er in de nonen zo'n zijn.

0: Vlaamse Tijdloze Tribute Festival.
1: Vier indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan de Beatles, ABBA, Tina Turner en Dire Straits.
0: De Tijdloze Tribute Festival.
1: Met The Beatles Today. Love, love me do. ABBA For You. This is Tina. And Cooking with Knopfler.

0: allerbeste tijdloze muziek. Helemaal live.
1: De Tijdloze Tribute Festival.
0: Op 25 juli in de Zomerarena in Kokzijde. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be.
1: De Tijdloze Tribute Festival.

0: Ami, jouw dressing, dat is eerste klasse.
1: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
0: En helemaal op maat.
1: Zeker, tot in de details.
2: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
3: Medi-market.
4: Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
5: Zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
6: De tijdloze.
7: Geen bla bla. Wel de hele werkdag alleen maar.
8: Banken zijn wettelijk verplicht om slachtoffers van oplichting meteen te vergoeden. Als ze dat niet doen, dan zijn ze in fout. Dat benadrukt de ondernemingsrechtbank van Antwerpen, nu een ouder koppel van de rechter gelijk heeft gekregen. Het koppel had een rechtszaak aangespannen omdat ze bijna €50.000 wilden terugkrijgen van de bank nadat ze die kwijt waren geraakt door phishing. De wet zegt dat banken dat moeten doen, zegt de rechtbank van Antwerpen.
9: Die wet die zegt, voor elke niet toegestane betaling moet de cliënt onmiddellijk worden gecompenseerd door de bank. Onmiddellijk, dat gaat, zo leert de wettekst, over ten laatste de werkdag na de feiten. Dat is hier niet gebeurd en de rechter stelt daar paal en perk aan en zegt, de wet moet toegepast worden, de bank moet onmiddellijk deze mensen terugbetalen en daarna kan bekeken worden in hoeverre deze mensen zelf grof nalatig zijn geweest en in hoeverre zij zullen moeten opdraaien voor de schade.
8: Autofabriek Volvo Car in Gent ligt volledig stil omdat er gestaakt wordt bij een toeleverancier. Daardoor kunnen er geen bumpers geleverd worden en gedeeltelijk werken is niet mogelijk, zegt Volvo Car.
10: Een wagen zonder bumper is eigenlijk geen echte wagen. Dus dat is ook maar een proces dat je slechts heel tijdelijk kan toepassen. We bouwen 1000 wagens per dag. Het was geen optie om die aantallen zonder bumpers op onze parking te laten zetten.
8: Bij de toeleverancier brak een staking uit omdat het personeel ongerust is over de toekomst van het bedrijf. Volvo Car is de laatste autofabriek in ons land. De federale regering richtte onlangs nog een werkgroep op om de toekomst van de fabriek te verzekeren. Bijna de helft van de fietsers in de ochtendspits zijn kinderen en jongeren die zelfstandig naar school fietsen. Dat blijkt uit de allereerste kinderfietsstelling van de Fietsersbond, die eind mei op 21 drukke routes in Vlaanderen en Brussel ging kijken. De kinderen en jongeren zijn als fietser dus goed vertegenwoordigd in het verkeer, maar in de steden zijn ze met minder dan op het platteland. De Fietsersbond geeft een mogelijke verklaring.
11: Het gaat vaak over drukker verkeer, meer verkeer. Het gaat vaak ook over de aanwezigheid van openbaar vervoer bijvoorbeeld, waardoor die kinderen misschien dan met het openbaar vervoer gaan. Maar we moeten dat nog wat verder onderzoeken. Maar we zien wel heel duidelijk een groot verschil. Er zijn veel meer jonge kinderen die op het platteland zelfstandig fietsen dan in stedelijk gebied.
8: Bij de Iraanse raketaanvallen van vannacht op de golfstaat Kuwait is de internationale luchthaven geraakt en daarbij viel zeker 1 dode. Er zijn ook verschillende gewonden en er is schade aan 1 van de terminals, dat zegt de regering. Ook op de golfstaat Bahrein waren er aanvallen. In de 2 landen zijn er Amerikaanse legerbasissen. De Amerikanen hebben daarop Iraanse militaire doelen aangevallen. De aanvallen zetten de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran nog meer onder druk. Eerst nog vrij droog, daarna lichte regen vanaf het westen en tot 20 graden in de Kempen. Morgen wisselend bewolkt met buien, ook kans op onweer dan. Na de middag wat droger in het westen en tot 18 graden. En ook de volgende dagen vaak zwaar bewolkt met buien.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
3: Peugeot. De tijdloze.
4: Dit komt uit de jaren 60.

0: Ontdek de tijdloze. Golden Years.
1: 2012.
2: Soms zit het idee voor een song in een klein evident hoekje, want in ons Golden Year 2012 willen de Amerikanen van de Lumineers een lied maken dat de ongeïnteresseerde concertgangers bij de les moet houden, of tenminste moet verrassen. Ze verzinnen een refrein met wat hey ho's. Met succes, want ze scoren een dikke hit met, hou je vast, ho hey. Dit zijn de Lumineers.
1: De tijdloze
0: Golden Years
1: 2012.

0: Het framboos.
1: Richie, Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend.
3: Richie. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
4: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt, 20% korting op country steaks.
3: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
6: Die desregistratie bedoelt je?
5: Ja.
6: Daar kan ik u bij helpen.
7: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
8: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
10: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
11: De tijdloze.
12: Hi, I'm Dave Gahan.
13: Hello, we are the Eels.
14: Hallo allemaal, Anouk hier. En jouw radio staat natuurlijk altijd afgestemd op
11: de tijdloze.

0: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com. Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
2: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
3: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
4: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
3: En helemaal op maat.
4: Zeker, tot in de details.
5: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
6: De tijdloze.
7: Het is 1 uur. Goedemiddag.
8: Banken moeten slachtoffers van oplichting meteen vergoeden. Banken houden zich zelden aan de regel dat ze slachtoffers van oplichting meteen moeten vergoeden. Dat benadrukt de ondernemingsrechtbank van Antwerpen in een oplichtingszaak. Een ouder koppel was naar de rechtbank gestapt omdat ze bijna 50.000 euro wilden terugkrijgen van de bank nadat ze die kwijt waren geraakt door phishing. De bank had dat geweigerd. Nu heeft de rechter het koppel gelijk gegeven. De bank moet het bedrag dus terugbetalen. De rechter merkt in de uitspraak in kort geding op dat veel banken die wet niet naleven, zegt de rechtbank van Antwerpen.
9: De wet is heel duidelijk. Cliënten moeten onmiddellijk worden terugbetaald. En de rechter merkt op, dit gebeurt in de praktijk zelden of nooit. Wat de rechter niet beslist heeft, is of deze mensen grof nalatig zijn geweest. Als de bank daarvan overtuigd is, kan zij een procedure opstarten, dat is dan een andere procedure, om aan te voeren dat deze mensen grof nalatig zijn geweest en dat zij dat geld zullen moeten terugbetalen aan de bank.
8: Een vrouw uit Diksmuiden in West-Vlaanderen is vrijgesproken voor gsm en achter het stuur, ook al was op een flitsfoto te zien dat ze haar smartphone vasthield. Volgens de politierechter in Veurne hebben foto's van onbemande flitscamera's met de huidige verkeersregels geen bewijswaarde voor gsm'en achter het stuur. De vrouw kreeg wel een boete voor te snel rijden. De Ombudsdienst voor Telecommunicatie heeft dit jaar al bijna 300 klachten gekregen van telenetklanten met internetproblemen. Dat schrijft het laatste nieuws. Dat aantal is 30% gestegen tegenover vorig jaar. De klachten over de pakketten waar televisie, internet en mobiele data in zitten zijn zelfs meer dan verdubbeld, tot boven de 200. Dat ligt vooral aan het verouderde netwerk en de aanleg van fiber, de glasvezel voor internet, zegt ombudsman Luc Duurlings.
10: We denken dat dit te maken heeft zowel met de oudere coaxkabel als ook de uitrol van de nieuwe fiber, die soms ook gepaard gaat met storingen. We vragen vooral aan Telenet dat zij zorgen voor een goede communicatie naar de klanten, zodat het duidelijk is waar de mensen kunnen op rekenen wanneer het terug kan hersteld zijn.
8: NAVO-topman Mark Rutte is in de Oekraïnse hoofdstad Kiev voor een verrassingsbezoek, een dag na een zware Russische aanval. In Kiev zal voor het eerst een vergadering van de NAVO-Oekraïne-raad plaatsvinden, met de ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen en Oekraïne dat geen NAVO-lid is. Het bezoek van Rutte was niet aangekondigd en komt er na de massale Russische raket- en drone-aanval op Kiev en andere steden, met meer dan 20 doden. En bij de Iraanse raketaanvallen van vannacht op de golfstaat Kuwait is de internationale luchthaven geraakt. Daarbij viel zeker 1 dode en ook verschillende gewonden, dat zegt de regering. Ook op de golfstaat Bahrein waren er aanvallen. In de twee landen zijn er Amerikaanse legerbasissen. De Amerikanen hebben daarop Iraanse militaire doelen aangevallen. De aanvallen zetten de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran nog meer onder druk. Eerst nog vrij droog, daarna lichte regen. We halen tot 20 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien, ook kans op onweer dan. Na de middag wel droger in het westen en tot 18 graden dan.
11: De tijdloze.
12: Geen bla bla, wel de hele werkdag, alleen maar.
11: De tijdloze.

0: wit-wit?
1: Of net niet wit?
0: Maak het mooi bij je thuis.
2: Colora.
0: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
3: Kessie, Kendo, een zomer lang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
4: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
5: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
4: Echt? Oh, merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
7: Shh, luister.
8: Zomerdeals!
7: Hoor je het ook?
8: Zomerdeals!
7: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summerdeals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summerdeals in juni.
6: Citroën.
7: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
9: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
10: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
9: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
11: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
9: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
2: De tijdloze live.

0: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
2: Amai, ik proef hier precies de zon.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar 3,49 euro. Lidl, dat kan tellen.
3: Scoor Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Correga 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
5: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
4: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè.
5: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt.
4: Ah, ja?
5: En daardoor veel minder potten verf, hè.
4: Ah, bon.
5: Ja.
4: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
6: Maak het mooi bij je thuis.
7: Colora.
6: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
8: Honda, the power of dreams.
9: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: De tijdloze.
11: Niet kapot te krijgen, gelijk men in Daramonne zou zeggen.

0: De Tijdloze Tribute Festival.
1: Vier indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan de Beatles, ABBA, Tina Turner en Dire Straits.
0: De Tijdloze Tribute Festival.
1: Met The Beatles Today. Love, love me do. ABBA For You. This is Tina. En Cooking with Knopfler.

0: beste tijdloze muziek. Helemaal live.
1: De Tijdloze Tribute Festival.
0: Op 25 juli in de Zomerarena in Kokzijde. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be.
1: De Tijdloze Tribute Festival.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immos Koopman.
3: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
4: Oei, wacht.
5: Rustig, ze gaan even niet.
4: Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
5: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
3: Prima, prettige avond.
4: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
6: Ja, ja, zeker dat.
0: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
7: Sorry, Parties WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
9: Mediamarkt.
10: Bij Mediamarkt is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
0: Zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
10: Lagere prijzen, keuze, advies, Mediamarkt. Alles begint met jouw gezondheid.
11: Supporters opgelet, bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
12: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai scoor je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
13: De tijdloze. Het is 2:00. Goedemiddag.
14: Scholen krijgen nu meer klachten over het leerlingenvervoer. Na het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggenhout in Oost-Vlaanderen van vorige week krijgen scholen meer klachten binnen over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Die gaan dan over het rijgedrag van buschauffeurs en over de staat van de bussen. Vervoersmaatschappij De Lijn geeft ook sneller een antwoord op de meldingen, zegt ook Anne Koster, directrice van Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs, De Vindrij in Lokeren.
15: Het is opmerkelijk dat we eigenlijk sinds het drama wel wat meer mails krijgen. Wat meer telefoontjes ook van ouders die melden van mijn kind komt ook zeggen dat er te snel gereden wordt. Wij hebben die allemaal gemeld onmiddellijk aan de lijn. Wij hebben daar onmiddellijk, eigenlijk de dag nadien, onmiddellijk antwoord op gekregen dat zij daar wel onmiddellijk werk gaan van maken.
14: Verschillende essentiële rioleringswerken kunnen niet doorgaan omdat Vlaams minister Annick de Ridder niet de nodige budgetten voorziet. Dat klaagt Vlario, het overlegplatform voor afvalwaterbeheer in Vlaanderen, aan in de Standaard. De werken zijn nodig om het risico op overstromingen te verkleinen en de waterkwaliteit te verbeteren. Volgens Vlario stelt de regering verkeerde prioriteiten.
16: Onze rioleringswerken moeten wijken voor prestigeprojecten zoals Oosterweel. Vandaag wordt afvalwater ongezuiverd geloosd. Een beken, een grondwater. Zo halen wij de goede waterkwaliteit niet en gaan wij een inbreuk krijgen tegen de kaderrichtlijn water.
14: Het grondwaterpeil staat laag tot zeer laag op 6 van de 10 meetlocaties. Dat meldt de Vlaamse Milieumaatschappij. Landbouwers en waterbeheerders wordt gevraagd om het water zoveel mogelijk vast te houden, zodat het waterpeil niet nog meer daalt. Vooral in het noorden en het westen van Vlaanderen is er weinig water. De regen van begin vorige maand heeft weinig invloed gehad op de grondwaterstanden. En NAVO-topman Mark Rutte is in de Oekraïnse hoofdstad Kiev voor een verrassingsbezoek, een dag na een zware Russische aanval. In Kiev zal voor het eerst een vergadering van de NAVO-Oekraïne-raad plaatsvinden met de ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen en Oekraïne dat geen NAVO-lid is. Het bezoek van Rutte komt er na de massale Russische raket- en drone-aanval op Kiev en andere steden in Oekraïne met meer dan 20 doden. Eerst nog vrij droog, daarna lichte regen. We halen tot 20 graden vandaag. Morgen wisselend bewolkt met buien, ook kans op onweer. Na de middag wordt het droger in het westen en tot 18 graden morgen.
17: De tijdloze.
0: Geen blabla, wel de hele werkdag alleen maar. De tijdloze.

0: EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
1: Caraïbisch blauw
2: of tropisch groen.
0: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
0: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
0: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Autoruitstuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: Hoe maken we bij Lapeyre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. Lapeyre.
10: De tijdloze.
11: Dit komt uit de jaren 80.

De mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer. We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat een festivalticket waard. Zo kan je beginnen aftellen naar het festival met de line-up

0: Medi-Market.
1: Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
2: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Wit-wit.
4: Of net niet-wit.
5: Maak het mooi bij je thuis.
6: Colora.
5: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
7: De tijdloze Life.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 2012.
0: In het Golden Year 2012 verschijnt het 17e album van Bruce Springsteen onder de titel Wrecking Ball. Het is zijn reactie op de recessie die de Verenigde Staten teistert op dat moment. De songs zitten vol met de gekende Springsteen-verontwaardiging, maar wel gecombineerd met een vol geluid, met zelfs hier en daar mariachi-blazers. Stel je voor, een plaat die heel veelzijdig klinkt en volgens Rolling Stone de plaat van 2012. We luisteren naar de titelsong Wrecking Ball.
1: De tijdloze
0: Golden Years
1: 2012.

0: Dag buurvrouw. Schone dag vandaag, hè?
1: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
0: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
3: Je scheerroutine blijft vertrouwd. De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson. 40% korting. Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd verrassend.
4: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
5: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
6: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
8: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Kessie, Kendo, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
11: De tijdloze.
12: Hallo, ik ben Tom Parman van Deus.
13: Hello there, Paul McCartney here.
11: Bonjour, c'est Stromae. En je luistert nu naar De Tijdloze.

0: Medi-Market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
3: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
5: Sorry, maar het is WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
7: Liantis. Zeg, kan ik nu ook zo...
8: Flexijobbers aannemen?
7: Ja.
8: Natuurlijk.
9: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
10: De tijdloze. Het is 3:00. Goedemiddag.
7: Dan toch geen nieuwe verkeersovertreding aan de spooroverweg in Buggenhout. Spoorwegbeheerder Infrabel zegt dat er in de dagen na het dodelijke ongeval met een schoolbus aan de spooroverweg in Buggenhout in Oost-Vlaanderen geen nieuwe overtreding geweest is met een bus van Tros Beijaard. Dat blijkt uit de analyse van de camerabeelden. De directie van de busmaatschappij had een bericht gestuurd naar alle chauffeurs om te zeggen dat getuigen een nieuwe overtreding hadden gemeld. Ze noemden dat onbegrijpelijk en onverantwoord. Volgens onze informatie was de trein al gepasseerd, waren de slagbomen omhoog en was het licht al van rood naar wit gegaan. Na dat dodelijke ongeval in Buggenhout van vorige week krijgen scholen wel meer klachten binnen over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Die gaan dan over het rijgedrag van buschauffeurs en over de staat van de bussen. Vervoersmaatschappij De Lijn geeft ook sneller een antwoord op de meldingen, zegt ook Anne Koster, directrice van Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs, de Vindrij in Lokeren.
11: Het is opmerkelijk dat we eigenlijk sinds het drama wel wat meer mails krijgen. Wat meer telefoontjes ook van ouders die melden van mijn kind komt ook zeggen dat er te snel gereden wordt. Wij hebben die allemaal gemeld onmiddellijk aan de lijn. We hebben daar onmiddellijk, eigenlijk de dag nadien, onmiddellijk antwoord op gekregen dat zij daar wel onmiddellijk werk gaan van maken.
7: Warenhuisketen Aldi wil zijn winkels op zondag voormiddag openhouden tot 1:00. Dat heeft de directie gezegd tijdens een overleg met de vakbonden gisteren. Het was het eerste concrete voorstel van de directie over de zondagsopening. Werknemers kunnen er zelf voor kiezen om op zondag te werken en krijgen een financiële toeslag. Wanneer er echt onderhandeld zal worden over de zondagsopening is niet duidelijk. Eind juni is er nieuw overleg, maar de bonden willen dan andere agendapunten afhandelen. De Vlaamse ziekenhuiskoepel Zorgnet Incuro wil strengere regels voor patiënten die niet opdagen voor operaties zonder te verwittigen. In AZ Turnhout en ziekenhuis aan de Stroom in Antwerpen gebeurt dat steeds vaker. Het gaat dan vooral over niet dringende operaties, zoals ingrepen aan spataders. Zorgnet Incuro vraagt een strenger wettelijk kader over wat ziekenhuizen van patiënten mogen verwachten.
12: Mijn oproep is vooral dat mensen, als ze zich bedenken voor een operatie of als ze denken van kijk, ik ga liever naar een ander, dat ze dan de moed hebben om het ziekenhuis en of de chirurg te verwittigen, dat ze niet gaan komen. Want uiteindelijk, op dat moment had iemand anders kunnen behandeld worden of had iemand anders kunnen geholpen worden.
7: De Europese Commissie wil uitgaven die lidstaten doen om de energieprijzen te drukken tijdelijk buiten de begrotingsdoelstellingen houden. Dat moet alle landen die moeite hebben om de Europese begrotingsdoelstellingen te halen wat ademruimte geven. De Europese Commissie deed dat vorig jaar ook al eens voor defensieuitgaven. Tot 1,5% van het bruto binnenlands product mag buiten de begrotingsdoelstellingen blijven zonder gevolgen. De lidstaten moeten wel de energieafhankelijkheid verminderen, zeker van fossiele brandstoffen. Eerst nog vrij droog, daarna lichte regen en we halen tot 20 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien, ook kans op onweer. Na de middag wel droger in het westen en tot 18 graden morgen.
13: Bla bla bla bla bla
14: bla bla bla bla bla bla bla bla bla.
15: De tijdloze.
16: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar. De tijdloze.
17: De tijdloze.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
2: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
3: In Moskou!
4: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
3: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
5: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskoopman?
2: Och, jongens.
5: Dat is wel een held, hè.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht. Met...
3: Immoscoopman.
7: Tot en met 30 juni bij Yuzu. Min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Ricci, citroen met framboos.

0: She, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
2: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
1: En helemaal op maat.
2: Zeker, tot in de details.
3: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
4: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De tijdloze.
7: Dit komt uit de jaren 90.
8: We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance. And

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
3: De tijdloze live.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè.
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaart werkt niet.
1: Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
0: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
6: IKEA.
5: IKEA.
6: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
7: De tijdloze.
8: Wow, niet kapotte kruigen, gelijk dat we in Lindelbeek zeggen.

0: de Tijdloze Tribute Festival.
1: Vier indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan de Beatles, ABBA, Tina Turner en Dire Straits.
0: De Tijdloze Tribute Festival.
1: Met de Beatles.

0: beste tijdloze muziek. Helemaal live.
1: De Tijdloze Tribute Festival.
0: Op 25 juli in de Zomerarena in Kokzijde. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be.
1: De Tijdloze Tribute Festival.

0: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams. Je scheerroutine blijft vertrouwd? De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson, 40% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: De tijdloze. Het is 4:00. Goedemiddag.
5: Dan toch geen nieuwe verkeersovertreding aan de spooroverweg in Buggenhout. Spoorwegbeheerder Infrabel zegt dat er in de dagen na het dodelijke ongeval met een schoolbus aan de spooroverweg in Buggenhout in Oost-Vlaanderen geen nieuwe overtreding geweest is met een bus van busbedrijf Tros Beijaard. Dat blijkt uit een analyse van de camerabeelden. Het bedrijf had een mail gestuurd naar alle chauffeurs waarin stond dat getuigen een nieuwe overtreding hadden gemeld. Volgens onze informatie was de trein al gepasseerd, waren de slagbomen omhoog en was het licht al van rood naar wit gegaan. De Vlaamse koepel van zorginstellingen, Zorgnet Icuro, wil strengere regels voor patiënten die niet opdagen voor operaties, zonder te verwittigen. In het AZ Turnhout en ziekenhuis aan de Stroom in Antwerpen gebeurt dat steeds vaker. Het gaat dan vooral over niet dringende operaties, zoals ingrepen aan spataders bijvoorbeeld. Zorgnet Icuro vraagt een strengere wet over wat ziekenhuizen van patiënten mogen verwachten.
6: We noemen dat soms de wet op de patiëntenplichten. Ik denk dat we daar ook meer en meer naartoe moeten gaan, zodanig dat ziekenhuizen toch een aantal dingen kunnen afdwingen en dat heeft alles te maken met het respecteren van gezondheidszorg als een schaars goed. Een sanctie kan in het uiterste geval mogelijk zijn, maar dat moet vooral ook in een regelgevend kader komen, want dit is niet te tolereren.
5: Sinds 1 mei zijn er geen bootjes met transmigranten meer vertrokken vanuit ons land richting het Verenigd Koninkrijk. Door het mooie weer werd gevreesd dat veel mensen dat zouden proberen. Maar er wordt volop ingezet op het oppakken van mensensmokkelaars met meer politie op het strand en door het netwerk van mensensmokkelaars te verstoren. Dat zei minister van Justitie Annelies Verlinde in de Kamer.
7: En het is uiteraard op dit ogenblik nog onmogelijk om met zekerheid te zeggen wat het oorzakelijk verband is, maar de arrestatie op 21 mei in Duitsland van een grote leverancier van boten aan smokkelaars in het kader van een Belgisch gerechtelijk onderzoek heeft wellicht een belangrijke rol gespeeld in het feit dat de organisatie van die mensensmokkelaars werd verstoord, waardoor de voorbije weken de pogingen tot oversteek drastisch zijn verminderd.
5: Supermarktketen Aldi wil zijn winkels op zondagvoormiddag openhouden tot 1:00. Dat heeft de directie gezegd tijdens een overleg met de vakbonden gisteren. Werknemers kunnen er dan zelf voor kiezen om op zondag te werken. Wanneer er echt onderhandeld zal worden over de zondagsopening is niet duidelijk. Eind juni is er nieuw overleg, maar de bonden willen dan andere zaken bespreken. En Frankrijk legt de Chinese webshop Shein 2 nieuwe boetes op van meer dan €22 miljoen. Shein zou zich niet aan de wettelijke bedenktermijn van 2 weken houden en het zou de herkomst van zijn kleding niet duidelijk vermelden. Daarmee loopt de totale boete voor Shein in Frankrijk op tot €210 miljoen, want de webshop was al eerder veroordeeld voor misleidende kortingen en valse milieuclaims. Wisselend tot zwaar bewolkt en ook lichte regen vanaf de kust. We halen tot 20 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien, ook kans op onweer dan. Na de middag wel droger in het westen en zo'n 18 graden morgen.
8: Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.
0: De tijdloze.
1: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar. De tijdloze.

0: Wit-wit?
1: Of net niet wit?
2: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim. Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
3: Ik ben Pippa de kat.
4: En ik Bobby de hond van Maxizo.
3: Hallo! Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn,
4: neem uw baasje eens mee.
3: Naar Maxizo, de dierenwinkel.
4: Met de lage pladijzen.
3: Prijzen. Lage prijzen.
4: Wat zei ik?
3: Pladijzen.
4: Lage prijzen natuurlijk.
3: Ja. Nu bij Maxizo. Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Goed voor het beestje.
4: Goed voor het baasje.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: De tijdloze.
9: Dit komt uit de jaren 60.

0: 2012.
1: Soms is een onverwacht moment een bepalend iets in een carrière van een muziekgroep. En in 2012 overkomt het Triggerfinger, die in de radioshow van Giel Beelen gevraagd worden om een cover te brengen van een nummer dat op dat moment in de hitparade staat. Ruben Blok en co. kiezen voor I Follow Rivers van Licky Lee, op dat moment de nummer 1. En met behulp van een koffiekopje, een glas en een mes brengen ze minimalistisch de cover en die groeit uit tot een doorbraak bij een breder publiek. Hun I Follow Rivers wordt een dikke hit in Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en bij ons natuurlijk. Triggerfinger is dit en I Follow Rivers. Goeie cover.
0: De tijdloze
2: Golden Years
0: 2012.

0: Market.
1: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medicoppeltekenmarket.be.
2: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
5: Ik kies Unlimited Internet.
4: En 5G.
5: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
4: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
6: Go Yellow!
7: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
8: Citroën.
7: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
9: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
10: Ik hoor weer elke boodschap.
11: Oma, ik moet pipi doen.
10: Ook de kleinste.
11: Allee, oma.
9: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
12: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
13: Wie, ikke?
12: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
13: Maar echt?
12: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
13: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
12: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
13: Voilà.
12: Op sunweb.be.
14: De tijdloze.
15: Hallo, ik ben Tom Parman van Deus.
16: Hi, this is Steve Winwood.
17: Hi, this is John Cale, and you're listening to
14: De Tijdloze.

0: Oh, ik ben hier bezig met mijn...
1: Uw mobiliteitsbudget?
0: Ja.
1: Laten we samen eens kijken.
2: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
3: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Country Steaks.
4: Amai, 20% korting op Country Steaks. Het is tijd voor een barbecue.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Zeg, de Vos.
6: Ja, Lemmes.
5: Geraakte jij allemaal een stek met frit?
6: Oei, wat doet hij er zo op?
5: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
6: Ja, en?
5: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
7: Dat is
2: De Vos Lemmes. De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
8: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
9: Amai.
8: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
9: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
8: Ja, handig inderdaad.
2: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
10: Volkswagen. De Tijdloze. Het is 5:00. Goedemiddag.
11: Margriet Hermans is overleden. Dat heeft haar dochter Céline gemeld op Instagram. Margriet Hermans was 72. Twee weken geleden liet ze weten dat ze aan een zeldzame agressieve vorm van kanker leed en meteen stopte met optreden. Margriet begon haar zangcarrière in 1985. Haar eerste grote hit was Een Vriend.

0: Vier jaar geleden won Margriet Hermans de Radio 2 Zomerhit met Lekker Blijven Hangen. Ze had ook jarenlang haar eigen talkshow en ze zat vaak in het panel van de Drie Wijzen en Zeg eens Eu op 1. Later ging ze ook nog de politiek in voor Open VLD. Winkelfederatie Comeos wil dat alle alcoholische dranken alleen nog verkocht mogen worden aan wie 18 jaar of ouder is. In het nieuwe Ketnet-programma NoJap is te zien dat kinderen van 11 en 12 drankjes met alcohol kunnen kopen. Dat is verboden. Comeos zegt dat het niet altijd makkelijk is voor kassapersoneel om te weten wat ze aan wie mogen verkopen.
1: Feit is ook dat de wetgeving niet altijd heel duidelijk is. Je hebt verschillende leeftijden. Bier is 16, andere vorm van alcohol is 18. Bier met een beetje alcohol, zoals net gezegd, is dan ook weer 18. Dus wij pleiten daar ook wel voor meer duidelijkheid. Zet gewoon die grens op 18. Dan is dat ook voor de kassamedewerkers veel makkelijker om die controles uit te voeren.
0: Een zestigtal studenten van verschillende universiteiten is vandaag de hele dag in het Vlaams parlement gaan studeren. Ze doen dat uit protest tegen de besparingsplannen van minister van Onderwijs Suhail Demir. Die wil 34 miljoen euro besparen op studiebeurzen en maakt daarom de voorwaarden voor zo'n beurs strenger. De studenten voerden al eerder actie in het Vlaams parlement, maar nu er over die plannen gestemd wordt tijdens de blokperiode, zijn ze er opnieuw.
2: Het is de blokperiode, de examens zijn bezig, dus wat is een betere manier om te betogen tegen een besparingsbeleid op het onderwijs dan te studeren. Ik denk dat dat de meest krachtige manier is.
3: We willen toch laten zien dat we ondanks de blok toch actie willen blijven voeren tegen het decreet dat nu vandaag gestemd zal worden eventueel.
4: We merken toch elke keer dat we hier zijn dat het een effect heeft op de manier waarop er gestemd wordt. Er is al 3 keer een uitstel gekomen volgens mij en vandaag hopen wij ook terug op een overwinning.
0: In het Verenigd Koninkrijk zijn 3 doden gevallen toen een helikopter van de Britse marine neerstortte tijdens een oefening. Wat er precies is misgelopen is nog niet duidelijk. Getuigen zeggen dat het leek alsof de helikopter mechanische problemen had voor hij neerstortte. En op het tennistoernooi Roland Garros is nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, verrassend uitgeschakeld in de kwartfinale. De Wit-Russische verloor in 3 sets van de Russische Schneider. Sabalenka won de eerste set, maar gaf het daarna helemaal uit handen. Set 3 was met 6-0 voor Schneider. Vanavond regen en ook vannacht nog kans op buien bij minima van 11 tot 14 graden. Ook morgen wisselvallig met buien, lokaal ook onweer. In het westen wordt het iets droger in de namiddag en we halen morgen tot 18 graden.
5: De tijdloze.
6: Poep-up, Stijn van de Voorde.
7: Een heel goede middag. Ja, Margriet Hermans is overleden. Veel te jong, maar daar valt dus niets aan te doen. Ze was een zeer geliefde presentatrice en ze zong ook. Ze was ook een zangeres en veel van haar muziek hebben we niet noodzakelijk heel veel al gehoord op de tijdloze radio. En dat hoeft ook niet, dat doet er ook niet toe. Ze was zelf ook liefhebster van tijdloze muziek en een van de nummers die ze zelf gecoverd heeft in haar carrière was deze van Elvis Presley, Suspicious Minds. Dit is Margriet Hermans.
5: De tijdloze.
6: Pop-up.

0: Margriet Hermans, ze is vandaag van ons heen gegaan. 72 jaar, dus veel te jong. Ze was een presentatrice en ook een zangeres. In dit geval dus met een versie van Suspicious Minds, die we beter kennen in de versie van Elvis Presley.
1: De tijdloze.
0: En na het slechte nieuws, toch een beetje goed nieuws van gisteravond, dan wel over iets helemaal anders, namelijk over sport. Wat ook een interessante bijzaak is in het leven. De Rode Duivels hebben goed gepresteerd tegen Kroatië. Ze hebben gewonnen met 0-2. En ze waren in vorm. Kroatië toch een goed land. Waardoor we toch weer een beetje hoop hebben dat onze Belgen het goed gaan doen op het WK binnenkort. En er zijn nog andere landen die meedoen aan het toernooi. Anders zou het toernooi een beetje saai zijn. Schotland bijvoorbeeld. Voor het eerst sinds 1998 hebben ze zich kunnen plaatsen dankzij een indrukwekkende 4-2 overwinning tegen Denemarken. Groot nieuws was het in Schotland dat ze er nog eens bij mogen zijn op zo'n groot toernooi op wereldniveau. Waardoor heel wat muzikanten ook zeer enthousiast zijn. Ook tijdloze muzikanten zoals de indie popband Belle & Sebastian. Hun frontman Stuart Murdoch is een grote fan van voetbal in het algemeen, ook van Schotland. En daarom heeft hij dit anthem gemaakt. Een beetje een diss naar Engeland. It Only Takes One Lion, waarmee dus een beetje lacht met de Three Lions van Groot-Brittannië. En het is een, ja, moet je het omschrijven, het is een indie disco track. Het klinkt zo. This is

0: komt er ook in We Love Football. En dan overloopt hij nog een aantal locaties waar de Schotten zullen spelen in de voorronde. Altijd cool als wij eigen anthems hebben voor de Rode Duivels. Maar misschien nog cooler als je het in dit soort landen hebt met dit soort artiesten. Omdat dit nummer nog niet tijdloos is, graag een andere van Belle en Sebastian. Ik dacht aan deze Funny Little Frog.
1: De tijdloze.

Blondie en Heart of Glass. Altijd leuk om een mail in je mailbox te krijgen van een band die naar ons land komt, waar je al toch een tijdje niets meer van gehoord hebt en waarbij toch gevoelens van jeugdsentiment naar boven komen. Dat was vandaag zo toen ik een mail kreeg dat de Jayhawks in de casino in Sint-Niklaas gaan spelen. Ik kan me nog heel goed herinneren, in de jaren 90 speelden ze dan op Pinkpop en dat werd dan helemaal uitgezonden. Ik had dan een videoband waar ik het opnam en misschien heb jij het ook ooit zo gedaan bij deze band of bij een andere. Wel, weet dat ze een 40-jarig bestaan gaan vieren, dus in de casino in Sint-Niklaas op 20 september. En vanaf vrijdag kan je tickets kopen en dan hoor je vast deze onwaarschijnlijke klassieker ook live. Dit zijn de Jayhawks en Blue.

0: schitterend nummer, fantastisch nummer. Van de Jayhawks die 40 jaar bestaan. En ze komen dat dus vieren op 20 september in ons land. Meer specifiek in de casino in Sint-Niklaas. Ons Golden Year, dat is nog steeds het jaar 2012. Dadelijk hoor je een absolute klassieker uit dat jaar van Lana Del Rey, Born to Die.
1: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat-verkooppunt.

0: Dat is een zekerheid van Lana Del Rey. Ook het tweede album van Lana Del Rey uit 2012. Sadcore, zo noemden we dat in die tijd. Maar het was bombastisch, het was dramatisch, het was zeer goed gezongen en goede songs. Daarmee start het allemaal, dat zeggen ze toch altijd. Uit ons Golden Year dus.
1: De tijdloze. Golden Years.
2: 2012.
0: Ah, 2012. Een interessant jaar. Zo is het bij elk muziekjaar. Je kan er altijd dingen uitpikken die interessant zijn als muziekliefhebber ook. En dan kan je eens gaan kijken bijvoorbeeld naar de Belgen. Hoe hebben zij het gedaan in 2012? Wat zijn zo platen die het goed deden? Wel, een grote held in het jaar 2012 was een man die op basis van zijn tweede album plots ook een groot festival als Pukkelpop mocht afsluiten. Het gaat over het album waar ook dit nummer op stond. Het was het tweede album van Netsky getiteld Two, met Come Alive op en ook deze Give and Take. En dankzij dit album is hij er dus ingeslaagd om op de grote festivals te mogen headlinen als dance act ook wel. Maar dus zeer populair in 2012 en ook in de jaren die daarop volgden. Daarnaast had hij ook een debuutplaat van een grote en belangrijke Belgische band. Dat zou dan ook wel heel snel blijken, waarop dit nummer ook terug te vinden was op een album Reds. Do Not Claim Them Anymore van Balthazar uit het album Red dus ook. En dan een nummer dat ik graag volledig en ook wel integraal zou willen spelen, komt uit een album waarmee deze Belgische band voor het eerst in 10 jaar terug op 1 stond in de albumhitlijsten. Het was niet zomaar een band, het gaat over Hooverphonic. Ze speelden toen in de Koningin Elisabethzaal live met Noemi Wolfs en het toeval wil dat ze binnenkort opnieuw zal spelen bij Hooverphonic, of toch zal zingen bij Hooverphonic. Een goede reden om daar nog eens op terug te blikken op het jaar 2012 waarop Hooverphonic With Orchestra live uitkwam en deze versie van Mad About You was toen ook te horen op dat album.
2: De tijdloze
1: Golden Years
2: 2012.

De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. De tijdloze live.

0: Het applaus, dat moest er nog bij. In het Golden Year 2012 brengt Hooverphonic Hooverphonic with Orchestra uit. En dat is een eerste nummer 1 hit in 10 jaar als het gaat over de albumhitlijsten. Hooverphonic dus. En dan, ja, ik zie dat het net 5:30 is. Dat wil zeggen dat Ben Krabbe klaarstaat met een vraag. Niet zomaar een vraag, de tijdloze vraag van vandaag.
1: Dit is de tijdloze vraag van vandaag.
2: Van welke populaire groep maakten Graham Goldman, Eric Stewart en Kevin Godley ooit deel uit? A. 10cc, B. XTC of C. ELO?
1: Dit is het antwoord op de tijdloze vraag van vandaag.
2: Het juiste antwoord is A. 10cc. De band wisselde regelmatig van bezetting, maar al deze leden maakten ooit deel uit van de Britse groep.
1: Dit was de tijdloze vraag van vandaag.

10cc, al die namen die Ben Krabbe opzomde, die maakte ooit deel uit van 10cc. Graham Goldman is de enige die nu nog deel uitmaakt van de band. En misschien heb je tijdloze tickets gewonnen voor een van de concerten die ze gaan geven in ons land, in Antwerpen of in Leuven, zeer binnenkort. Als je geen tickets gewonnen hebt daarvoor, weet dat je vanaf nu op VRT Max naar het tijdloze kanaal kan surfen om daar meer info en vooral tickets te kopen voor het tijdloze Tribute Festival op 25 juli. Is dat in de Zomerarena in Kokseide. Mooie zomeravond. En plots krijg je daar drie bands te zien die nummers spelen van tijdloze artiesten die het niet meer zelf kunnen doen. En dan spreek ik over de beste muzikanten en ook zangers en zangeressen die het origineel evenaren. Dan kan je concerten meemaken plots toch nog van ABBA of van Dire Straits of van Tina Turner of zelfs van de Beatles. Want de Beatles Today, ja, zij gaan dus ook nummers van de Beatles spelen. En dat is moeilijk, maar zij kunnen het. En je kan er dus bij zijn. Ik geef het nog even mee waar je het kan terugvinden. Tijdloze kanaal op 14 Max. En het gebeurt dus allemaal in de Zomerarena in Kokseide. Dit zijn de Beatles en Help. Hey!

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Medi-Market. Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
2: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
4: Amai, ik proef hier precies de zon.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl, 50% korting op 1,5 kilo nectar. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen. Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de summerdeals in juni.
5: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.

High Ground van Stevie Wonder. Het is vandaag exact 15 jaar geleden dat Andrew Gold is gestorven. En ik ben een grote fan van Andrew Gold, want hij kon perfecte popliedjes maken. Soms zat er iets te veel suiker rond bepaalde nummers. Maar zijn klassiekers zijn echt klassiekers om een reden geworden. Hij was een zeer goede muzikant, een multi-instrumentalist. Hij schreef ook al zijn nummers zelf, werkte ook voor anderen als muzikant en arrangeur. Ook voor Linda Ronstadt bijvoorbeeld, nadat de Eagles dat niet meer deden voor haar. In de jaren 80 was hij ook nog deel van een synthpop duo, Wax genaamd. Maar het is vooral dat ene nummer waarbij we hem allemaal nog zouden kunnen moeten kennen van Andrew Gold. Lonely Boy, een goede reden om het dus op een dag als vandaag nog eens te spelen. Andrew Gold en Lonely Boy.

Stereophonics met frontman Kelly Jones, die vandaag jarig is. Waarvoor gefeliciteerd. Het was Maybe Tomorrow. Ik geef graag nog even mee dat als je vanavond niets te doen hebt, je kan vanaf vanavond kijken naar een driedelige Netflix-docuserie. En die gaat over Michael Jackson. Meer specifiek over de strafzaak die in 2005 tegen de King of Pop was aangespannen. Dat had alles te maken met kindermisbruik. Er waren geen camera's toegestaan in de rechtszaal, maar nu gaat men alles reconstrueren. En daar kan je dus, als je dat interessant zou vinden, in 3 afleveringen naar kijken. En dan zie je die juryleden en getuigen en journalisten in een andere versie. Maar wel, het verhaal is dan wel helemaal correct van hoe die strafzaak is verlopen. Ik geef het maar mee, als het je interessant lijkt, kan je vanaf nu dus op Netflix kijken naar Michael Jackson, The Verdict. En als je liever het bij muziek houdt, kan dat ook. Dit is Michael Jackson en een van zijn meest onderschatte nummers. En dat is Give In To Me.

Michael Jackson, onwaarschijnlijk zanger, performer, danser, entertainer, acteur, min of meer. Een fenomeen uit de jaren 80. En spijtig genoeg zijn er ook een aantal andere verhalen die intussen belangrijk zijn geworden voor een aantal mensen, waardoor Michael Jackson The Verdict, wat je dus nu kan bekijken op Netflix, ook een ding is. Weet dat het erop staat. Je hoeft niet te kijken, maar het kan dus wel. Dan wil ik graag ook nog even meegeven dat je nu kan luisteren naar Vanessa Paradis. Een nummer dat ze samen heeft gemaakt met de grote Lenny Kravitz. Een liefdesnummer hebben ze het zelf genoemd ook. Just as long as you are there.

0: vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
1: De tijdloze. Het is 6:00. Goedenavond.
2: Margriet Hermans is overleden. Ze was 72. 2 weken geleden liet ze weten dat ze aan een zeldzame agressieve vorm van kanker leed en meteen stopte met optreden. Margriet begon haar zangcarrière in de jaren 80. Haar eerste grote hit was Een Vriend en er volgden er nog veel meer, zoals Alle Mooie Mannen. 4 jaar geleden won Margriet Hermans de Radio 2 zomerhit met Lekker Blijven Hangen.
3: Lekker blijven hangen.
2: Margriet Hermans presenteerde ook jarenlang de talkshow Margriet. Ze was ook te zien als jurylid in onder meer De Slimste Mens. En ze was ook een tijd lang politiek actief. Hermans wordt volgende week woensdag begraven. TV-presentator Luc Appermond heeft veel samengewerkt met Margriet Hermans. Hij had ook nauw contact met haar familie. Haar dood komt toch nog onverwacht snel, zegt Appermond.
4: Wij hoopten toch allemaal met de familie dat de therapie zou aanslaan. En ik dacht, geen nieuws is goed nieuws, maar ja... Ik heb altijd gedacht, als dat een echte afzien wordt en een lijdensproces, Margriet kennende, zou ze dat voor haar eigen niet toelaten. Ik hoor nu van Céline dat het inderdaad min of meer een keuze was om niet langer pijn te hebben en af te zien.
2: Meer mensen zullen moeten betalen voor hun inburgeringstraject. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Zo'n traject bestaat uit een cursus maatschappelijke oriëntatie en lessen Nederlands en is verplicht voor de meeste nieuwkomers van buiten de Europese Unie die in Vlaanderen willen wonen. Tot nu waren er veel vrijstellingen, maar vanaf volgend jaar wordt aan bijna iedereen een bijdrage gevraagd, zegt Vlaams minister van Integratie en Inburgering Hilde Crevits.
5: Dat is een bijdrage die in functie staat van je inkomen. We moeten die precieze bedragen nog vastleggen. Dat zullen ook geen grote bedragen zijn. Maar we vragen wel een inspanning om duidelijk te maken aan de mensen dat ze heel veel terugkrijgen van Vlaanderen en dat ze toch een stukje inspanning ook moeten leveren, niet alleen intellectueel, maar ook financieel, om dat aanbod dat we doen, om dat ook te kunnen gebruiken.
2: Een jongen van 16 heeft al meerdere keren een lijnbus gestolen in Doornik in de provincie Henegouwen. Dat schrijft Zuidinfo en wordt bevestigd door vervoersmaatschappij Letek. De tiener dringt 's nachts binnen op een busstelplaats en gaat dan urenlang rondrijden met een bus. Tegen de ochtend laat hij die ergens anders achter, soms 30 kilometer verderop. Een buschauffeur zegt dat de jongen onderweg soms ook passagiers oppikt, maar dat kan Letek niet bevestigen. Het parket onderzoekt de zaak. In de Ronde van Italië heeft de Nederlandse Demi Vollering de 5e rit gewonnen, een bergrit. Ze haalde het in een sprint met 4 voor haar landgenote Anna van der Breggen, die leider blijft. Onze landgenote Lorde Schepper werd 10e. En op het tennistoernooi Roland Garros is nummer 1 van de wereld Arina Sabalenka verrassend uitgeschakeld in de kwartfinale. De Wit-Russische verloor in 3 sets van de Russische Schneider. Sabalenka won de eerste set, maar gaf het daarna uit handen. Set 3 was met 6-0 voor Schneider. Vanavond regen en ook vannacht nog kans op buien. Minima van 11 tot 14 graden. Morgen wordt het wisselvallig met buien ook. Lokaal kan er ook onweer zijn. We halen tot 18 graden dan.
0: Dit is de tijdloze.

0: Medi-Market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: Avicii, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
2: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
3: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
4: Amai.
3: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
4: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
3: Ja, handig inderdaad.
2: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
5: Volkswagen. Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: De tijdloze.
8: Dit komt uit de jaren 80.

0: campagne? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: De tijdloze live.

0: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
4: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
3: Echt? Oh, merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
6: Tot en met 30 juni bij Yuzu. -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: De tijdloze.
8: Hi, I'm Florence of Florence the Machine.
9: Hey, we zijn Jan en Dries van Black Box Revelation.
10: Hallo, ik ben Daan en je luistert naar
11: De Tijdloze.

0: de Tijdloze Tribute Festival.
1: Vier indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan de Beatles, ABBA, Tina Turner en Dire Straits.
0: De Tijdloze Tribute Festival.
1: Met The Beatles Today. Love, love me do. ABBA For You. This is Tina. And Cooking with Knopfler.

0: allerbeste tijdloze muziek. Helemaal live.
1: De Tijdloze Tribute Festival.
0: Op 25 juli in de Zomerarena in Kokzijde. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be.
1: De Tijdloze Tribute Festival.

0: Caraïbisch blauw
1: of tropisch groen.
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
4: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
5: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
4: U heeft toch geen binge-probleem?
5: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
4: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
6: Code Yellow!
7: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
8: Oei, wacht.
9: Rustig,
8: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar terug. Hè? Die bedden die trekken daarop niks.
9: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
7: Prima, prettige avond.
8: Mooi, ik had dat wel gevonden.
10: Ja, zeker dat.
11: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
12: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
13: Sorry, Parties WK.
14: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-tv met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
15: De Tijdloze. Het is 7 uur. Goedenavond.
16: Veel reacties op het overlijden van Margriet Hermans. Margriet Hermans is overleden. Ze leed aan een agressieve vorm van kanker. Ze was 72. Margriet begon haar zangcarrière in de jaren 80. Haar eerste grote hit was Een Vriend. Ze had ook jarenlang een eigen talkshow en was vaak te zien als panel- of jurylid in verschillende radio- en tv-programma's. Bijvoorbeeld in De Drie Wijzen met Koert van Ighem. Ze heeft altijd een diepe indruk op mij gemaakt, zegt hij.
17: In die tijd, iemand die er niet uitzag als een poppetje, kwam gewoonweg niet op televisie. En dan verschijnt zij. Ze buldert zich naar de top. Ze blijft zichzelf continu heruitvinden. Dat is toch uniek.
16: Margriet Hermans was ook een tijd lang politiek actief. Ze wordt volgende week woensdag begraven. Vlaams minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, wil dat als er klachten binnenkomen over het rijgedrag van buschauffeurs, dat die altijd gerapporteerd worden. Veel bedrijven die in onderaanneming voor de lijn rijden, hebben al zo'n systeem, maar nu zal het verplicht worden. Na het dodelijke ongeval met een schoolbus in Puggenhout in Oost-Vlaanderen kwamen getuigenissen naar boven over het rijgedrag van de betrokken chauffeur die werkte voor zo'n onderaanneming. Vanaf volgend jaar zullen meer mensen moeten betalen voor hun inburgeringstraject. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Zo'n traject bestaat uit een cursus maatschappelijke oriëntatie en lessen Nederlands en is verplicht voor de meeste nieuwkomers van buiten de EU die in Vlaanderen willen wonen. Vlaams minister van Integratie en Inburgering Hilde Krivits denkt niet dat mensen door de bijdrage zullen afhaken.
18: Als je er iets, ook al is het een kleinigheid, moet voor betalen, dan krijgt het plots ook meer waarde. En je mag niet vergeten dat alleen al de cursus maatschappelijke oriëntatie, als je de kost samentelt van de begeleiding van de mensen en de lesgevers, dan kost dat €2000 per traject. Dus is het toch niet meer dan logisch dat mensen daar ook een kleine duit in het zakje bij doen?
16: Het is nu officieel. De optredens van rapper Ye komende zaterdag en maandag in Arnhem in Nederland mogen doorgaan. Dat heeft een rechter in kort geding beslist. Het Centraal Joods Overleg wil dat Ye, vroeger bekend als Kanye West, het land wordt uitgestuurd omdat hij meermaals antisemitische uitspraken heeft gedaan. De rechter gaat daar niet in mee en ziet geen gevaar voor de openbare orde. Ye zelf zegt dat hij hersenschade heeft na een zwaar auto-ongeval in 2002 en dat hij daarom soms vreemde uitspraken doet. En in de Ronde van Italië heeft de Nederlandse Demi Vollering de vijfde rit gewonnen, een bergrit. Ze haalde het in een sprint met vier voor haar landgenote Anna van der Breggen. Die blijft wel leider. Onze landgenote Lore de Schepper werd tiende. Vanavond regen en ook vannacht nog kans op buien. Minima van 11 tot 14 graden. Ook morgen wisselvallig met buien. Lokaal ook kans op onweer. En tot 18 graden dan.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Nu bij Maxizo.
3: Hallo.
2: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op Maxizo.be.
0: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
4: Immos Koopman.
7: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 90.

0: lozen.
1: Niet kapot te krijgen.
2: Alright, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: vertrouwd? De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Phil Wilkinson, 40% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: De tijdloze.
2: Zoals we dan in Gent zouden zeggen, niet kapot te krijgen.

0: Medi-Market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com. De Tijdloze.
2: De Tijdloze.
3: Het is 8:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Er komt geen terugbetaling van Wegovy, een medicijn tegen obesitas. Dat heeft minister van Volksgezondheid Van den Broeke van Vooruit beslist. Hij volgt daarmee het advies van de commissie tegemoetkoming geneesmiddelen binnen het RISIF. Ja, Koen Braakman van den Broeke noemt dat geen evidente beslissing.
4: Wel, bij Wegovy is er wel effect op korte termijn, maar obesitas is een chronische ziekte, zegt de minister. En daarvoor is een behandeling op lange termijn nodig, met niet alleen medicatie, maar ook een aanpassing van de levensstijl en professionele begeleiding. En bij Wegovy wordt de behandeling ook te duur, want er kan geen sprake zijn van een korte behandeling, omdat het gewicht weer toeneemt nadat je ermee gestopt bent. Een terugbetaling zou volgens Van den Broeke een precedent scheppen voor een hele groep van gelijkaardige medicatie tegen obesitas die nu ook niet worden terugbetaald. Denk aan Ozempic en Mounjaro. En dan spreken we over miljarden euro's per jaar. Dat zou de zorg voor andere patiënten verdringen.
3: Dank je, Koen. Als er klachten zijn over het rijgedrag van buschauffeurs, moeten die altijd gerapporteerd worden. Dat zegt Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder van N-VA. De minister kreeg daarover veel vragen in het parlement naar aanleiding van een dodelijk busongeval in Buggenhout. De lijn controleert de eigen buschauffeurs, maar niet die van de privébedrijven die voor de lijn rijden. En die doen dat niet altijd zelf.
5: Nu een nieuwigheid wat ik zou willen invoeren is dat we echt contractueel gaan verplichten aan al die private bedrijven om echt een kwaliteitsvol klachtenmanagement op poten te zetten. Dat iedere klacht geregistreerd wordt en daarover ook opvolging kent en behandeld wordt en adequaat opgevolgd wordt en dat men daarover periodiek moet rapporteren aan de lijn. Dus dat is een nieuw iets wat we zouden invoeren.
3: Na het ongeval met de schoolbus in Buggenhout kwamen getuigenissen naar boven over het rijgedrag van de betrokken chauffeur die is overleden en ook veel speculaties over de oorzaak van het ongeval. Het parket en de vakbonden vragen nu terughoudendheid en respect voor het onderzoek. Er komen veel reacties binnen na het overlijden van zangeres, presentatrice en politica Margriet Hermans. Vorige maand nog maar werd duidelijk dat zij een agressieve vorm van kanker had. Ze werd 72. Het overlijden komt veel sneller dan gedacht. Jacques Vermeijeren koestert de herinnering aan een hilarisch optreden samen.
6: De eerste live-uitzending van De Gouden Schoen. Ik hou van alle mooie mannen. Had Carl Luybrechts mij gebeld van de VRT om rap met haar in het programma te zitten. En heb ik puur improvisatie, en die beelden zijn er, hebben wij samen een dansje. Ik hou alle mooie mannen. En ik was natuurlijk die een mooie man als arbiter. En dat is ook nogal een hilarisch moment. Toch een goede herinnering.
3: Het weer vanavond zwaar bewolkt met regen. Vannacht kans op buien en tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, lokaal met onweer. In de namiddag is het droger in het westen met opklaringen. Het is niet warmer dan 18 graden en er staat veel wind. Meer op vrtnieuws.be.
7: Dit is De Tijdloze.

0: Caraïbisch blauw
1: of tropisch groen.
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: Nu bij Maxizo.
5: Hallo.
4: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier.

0: tasting.
1: De tijdloze.
2: De tijdloze.
3: 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrix. De productie bij Volvo Car Gent zal ook morgen stil liggen door de staking bij toeleverancier Plasman. Die levert zowat 180 onderdelen aan de autofabriek, zoals bumpers. Sinds gisteravond ligt de eindassemblage stil. Met komende ochtend erbij zijn dan al 5 ploegen uitgevallen. Zowat 4500 arbeiders worden op economische werkloosheid geplaatst. Als er klachten zijn over het rijgedrag van buschauffeurs, moeten die altijd gerapporteerd worden. Dat zegt Vlaams minister van Mobiliteit. Die tijd aan Nick de Ridder van N-VA. De minister kreeg veel vragen daarover in het parlement naar aanleiding van het dodelijk busongeval in Buggenhout. De lijn controleert de eigen buschauffeurs, maar niet die van de privébedrijven die voor de lijn werken. En die doen dat niet altijd zelf.
4: Nu een nieuwigheid wat ik zou willen invoeren is dat we echt contractueel gaan verplichten aan al die private bedrijven om echt een kwaliteitsvol klachtenmanagement op poten te zetten. Dat iedere klacht geregistreerd wordt en daarover ook opvolging kent en behandeld wordt en adequaat opgevolgd wordt en dat men daarover periodiek moet rapporteren aan de lijn. Dus dat is een nieuw iets wat we zouden invoeren.
3: Na het ongeval met de schoolbus in Buggenhout kwamen getuigenissen naar boven over het rijgedrag van de betrokken chauffeur, die is overleden, en ook veel speculaties over de oorzaak. Het parket en vakbonden vragen terughoudendheid en respect voor het onderzoek. Er komt geen terugbetaling van Wegovy medicijn tegen obesitas. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke volgt daarmee het advies van het RISIF. Bij Wegovy is er wel een effect op korte termijn, maar obesitas is een chronische ziekte, zegt de minister. En daarvoor is een langdurige behandeling nodig, met ook een aanpassing van de levensstijl en professionele begeleiding. En een terugbetaling zou volgens Van den Broeke ook veel te duur zijn, miljarden per jaar. Want zo is er een precedent voor een hele groep van medicatie tegen obesitas, zoals ook Ozempic en Mounjaro. Het overlijden van presentatrice, zangeres en politica Margriet Hermans lokt veel reacties uit bij collega's, vooral uit de showbiz en de televisiewereld, vooral omdat het nieuws veel sneller is gekomen dan gedacht. Vorige maand nog maar werd duidelijk dat Margriet ongeneeslijk ziek was. Koen Krukkeliever bewaart goede herinneringen. Het was altijd plezier met Margriet, zegt hij.
5: Absoluut, heel veel plezier. Maar kan je ook niet alleen op de set en ook niet alleen bij programma's, maar ook in het privéleven hebben wij elkaar veel ontmoet en veel plezier gemaakt. Meneer Margriet was altijd een plezier om eens op restaurant te gaan, om een keer op een café te gaan. Het was altijd een feest met Margriet. Iedereen gaat ze missen en gaat ze heel erg missen.
3: Vanavond zwaar bewolkt met regen, vannacht kans op buien en tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, lokaal ook met onweer. In de namiddag is het droger in het westen met opklaringen en tot 18 graden. Er staat veel wind. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrix. Er komt geen terugbetaling van Wegovy-medicijn tegen obesitas. Vlaams minister van Volksgezondheid Van den Broeke volgt daarmee het advies van de commissie tegemoetkoming geneesmiddelen binnen het RISIF. Uitleg door Koen Braakman.
3: Wel, bij Wegovy is er wel effect op korte termijn, maar obesitas is een chronische ziekte, zegt de minister. En daarvoor is een behandeling op lange termijn nodig, met niet alleen medicatie, maar ook een aanpassing van de levensstijl en professionele begeleiding. En bij Wegovy wordt de behandeling ook te duur, want er kan geen sprake zijn van een korte behandeling, omdat het gewicht weer toeneemt nadat je ermee gestopt bent. Een terugbetaling zou volgens Van den Broeke een precedent scheppen voor een hele groep van gelijkaardige medicatie tegen obesitas die nu ook niet worden terugbetaald. Denk aan Ozempic en Mounjaro. En dan spreken we over miljarden euro's per jaar. Dat zou de zorg voor andere patiënten verdringen.
2: In het Verenigd Koninkrijk heeft de politie excuses aangeboden voor de manier waarop Henry Novak is behandeld. De student van 18 werd in december door de politie in de boeien geslagen, terwijl hij het slachtoffer was van een mesaanval op straat. En niet veel later is hij gestorven. Het incident gebeurde in Southampton. De pas vrijgegeven bodycambeelden van de arrestatie hebben de Britten diep geschokt. Het is moeilijk om er naar te kijken, zegt de politiechef.
4: What was filmed there is a tragedy. It's very difficult to watch. And I really feel for the family. We have said we are sorry for handcuffing and arresting Henry at that time.
2: En gisteren zijn heel wat mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het optreden van de politie. De betrokken agenten zijn niet geschorst. Het nieuws van de dag is het overlijden van zangeres, presentatrice en politica Margriet Hermans. Ze werd 72. Vorige maand nog maar bleek dat ze ongeneeslijk ziek was. Een overzicht van haar carrière door Alain de Korte.
5: Margriet Hermans gaf les in Turnhout, maar zingen was haar droom, haar passie. Met Een Vriend als eerste grote hit scoorde ze in 87 al de Radio 2 zomerhit voor beste Nederlandstalige lied. Er volgden nog hits.
6: Al liggen alle mooie mannen aan mijn voeten, het zegt me niets.
5: De immergoedlachse Hermans was ook een graag geziene gast als panelid in televisieprogramma's als Zeg eens Eu en De Drie Wijzen of op Radio 2 in De Zoete Inval. En ze presenteerde ook onder meer 10 jaar lang haar eigen talkshow.
7: Goedenavond, beste mensen, van harte welkom dus hier in de Baccarazaal in het casino van Middelkerken.
5: Nadien ging Margriet Hermans de politiek nog in, maar ze bleef vooral ook zingen. Met deze cover scoorde ze in 2022 opnieuw een Radio 2 zomerhit.
8: Lekker blijven hangen.
2: En er zijn vanavond heel wat reacties binnengekomen op het overlijden van Margriet. Dat merkte collega Johnny Palink.
9: Ja, in de eerste plaats natuurlijk bij collega-artiesten die haar uniek noemen in de Vlaamse showbiz. Koert van Egen.
10: In die tijd, iemand die er niet uitzag als een poppetje, kwam gewoonweg niet op televisie. En dan verschijnt zij. Ze buldert zich naar de top. Ze blijft zichzelf continu heruitvinden. Dat is toch uniek.
9: Het was Mark Dex, de vader van Barbara, die Margriet destijds ontdekte.
11: Toen ze binnenkwam, een opvallende figuur, maar ook iemand met heel veel humor en iemand die ook geweldig aandacht trok van op het podium. Als zij begon te zingen, ik kreeg gewoon kippenvel.
9: En ook uit de politieke wereld komen er reacties binnen. Margriet heeft ook een tijd in de politiek gezeten. Premier Bart De Wever bewaart naar eigen zeggen warme herinneringen aan haar als collega. Haar goed lachse en eerlijke publieke optredens zullen voortleven in de geesten van zoveel Vlamingen. En dat is ook iets wat we heel vaak zien terugkomen op sociale media. De hartelijke lach en de warme persoonlijkheid van Margriet zullen gemist worden.
2: Het weer nog, vannacht kans op buien en tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, lokaal met onweer. In de namiddag in het westen droger met opklaringen. Temperaturen tot 18 graden en er staat veel wind. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is De Tijdloze.

0: tijdloze.
1: Dit komt uit de jaren 80.
2: Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age

0: Medi-Market.
1: Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
2: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: De tijdloze Life.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 11 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. Hongarije onder de nieuwe premier Magyar heeft zijn veto tegen de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opgeheven. Dat is beslist op een bijeenkomst van de ambassadeurs van de 27 lidstaten in Brussel. En zo kunnen de onderhandelingen van start gaan tussen Kiev en de EU. De vorige Hongaarse premier Orbán, een medestander van de Russische president Poetin, heeft de mogelijke toetreding van Oekraïne jarenlang gedwarsboomd. De nieuwe premier Magyar eist betere rechten voor de Hongaarse minderheden in Oekraïne, zoals het gebruik van de eigen taal, en er is een akkoord gevonden. En dat is ook goed nieuws voor Moldavië, dat na de Russische invasie in Oekraïne ook het versneld lidmaatschap van de EU heeft aangevraagd. Beide dossiers zijn aan elkaar gekoppeld. In Frankrijk wordt nog altijd gezocht naar Diana, het meisje van 11, verdween vrijdag in de omgeving van Toulouse. De hoofdverdachte die vastzit is al vaker in opspraak gekomen. Uitleg door Frank Renaud.
3: Liana stapte vrijdag in de auto van de vader van een vriendin van haar. Sindsdien is ze onvindbaar. Die vader, de 41-jarige Jérôme B., werd opgepakt en is een officiële verdachte. De Franse justitie zegt nu dat er zeker 3 andere zaken zijn waarin hij wordt verdacht. In 2024 is een aanklacht onderzocht rond verkrachting van een 15-jarige. Daarvoor werd toen geen bewijs gevonden. In augustus vorig jaar startte een onderzoek wegens verkrachting van een 10-jarig meisje. Dat onderzoek loopt nog. En vandaag kwam er een nieuwe aanklacht binnen, ook weer wegens verkrachting van een minderjarige. De verdachte is ook al eens ontslagen op een school waar hij werkte, wegens ongepast gedrag jegens zijn scholieren. Justitie wil de verschillende zaken nu samenvoegen om centraal onderzoek te doen. De Franse regering zegt dat er ook onderzoek wordt gedaan om te kijken of er in het verleden fouten zijn gemaakt.
2: In het Verenigd Koninkrijk heeft de politie excuses aangeboden voor de manier waarop Henry Novak is behandeld. De student van 18 werd in december door de politie in de boei geslagen, terwijl hij het slachtoffer was van een mesaanval op straat. Niet veel later is hij gestorven. De pas vrijgegeven bodycambeelden van de arrestatie hebben de Britten diep geschokt. Het is moeilijk om er naar te kijken, zegt de chef van de politie.
4: What was filmed there is a tragedy. It's very difficult to watch. And I really feel for the family. We have said we are sorry for handcuffing and arresting Henry at that time.
2: Gisteren zijn al heel wat mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het optreden van de politie. De betrokken agenten zijn niet geschorst. En in Luik heeft de nationale voetbalploeg van Congo 0-0 gelijk gespeeld tegen Denemarken. Het ging om een voorbereidingswedstrijd voor het WK-voetbal dat eind volgende week van start gaat. De Congolese selectie verblijft in België wegens een uitbraak van de ebola-epidemie in het oosten van Congo. Vannacht kans op buien en tot 15 graden aan zee rukwinden. Morgen wisselvallig met buien, lokaal met onweer. In de namiddag kunnen dat fikse buien zijn met hevige windstoten. In het westen wordt het geleidelijk droger met opklaringen en tot 18 graden morgen. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is de tijdloze.

And I touched your face, narcotic mindfulness, Mary Jane. And

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is weer een goeie nacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft gestemd voor het terugtrekken van Amerikaanse troepen uit de oorlog tegen Iran. Maar het besluit heeft vooral een symbolische waarde, zegt Thomas de Grave in Washington.
3: Ja, het is heel opvallend dat het Huis van Afgevaardigden hierin gaat tegen president Trump. Dat is zeldzaam geworden in deze ambtstermijn. De Republikeinen hebben natuurlijk de meerderheid in het huis, maar hier hebben 4 Republikeinen meegestemd met de Democraten en dus werd deze resolutie goedgekeurd. Nu, het is op dit moment meer een symbolische beslissing, want om van kracht te worden moeten nog enkele procedurele hordes genomen worden. En zelfs als die genomen worden, dan kan Donald Trump nog steeds zijn veto stellen. Maar het is in ieder geval een teken van hoe onpopulair deze oorlog is, zelfs binnen de Republikeinse partij.
2: Hongarije, onder de nieuwe premier Magyar, wil zijn veto tegen de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opheffen. Zo kunnen de onderhandelingen met Kiev van start gaan. Dat is vooral symbolisch belangrijk en een eerste stap, want een toetreding kan jarenlang duren. Premier Magyar stelde als voorwaarde dat er betere rechten moeten komen voor de Hongaarse minderheden in buurland Oekraïne, zoals het gebruik van de eigen taal. En Kiev gaat daarmee akkoord, zegt Stefan Bos in Boedapest.
4: Volgens de Hongaarse premier heeft Oekraïne toegezegd het gebruik van de Hongaarse taal uit te breiden in het onderwijs, de gezondheidszorg, het openbare leven en de politiek. Ook zouden de Hongaarstalige scholen extra bescherming krijgen en mogen nationale symbolen zoals de Hongaarse vlag en het volkslied vrij worden gebruikt. Het betekent voor Oekraïne een heel belangrijk signaal, want onder de voormalige premier Viktor Orbán werd duidelijk gezegd: wij zijn tegen het lidmaatschap van Oekraïne. En nu, onder nieuwe premier, is er echt een opening. En dat hebben we nog nooit gehoord.
2: En het is ook goed nieuws voor Moldavië, dat ook lid wil worden van de EU. Beide dossiers zijn aan elkaar gekoppeld. De productie bij Volvo Cars Gent blijft voorlopig stilliggen door de staking bij toeleverancier Plasman. Die levert 180 onderdelen aan de autofabriek, zoals bumpers. Een nieuwe verzoeningspoging tussen vakbonden en directie bij Plasman heeft niets opgeleverd. De eindassemblage bij Volvo Cars Gent ligt al sinds dinsdagavond stil. Met komende ochtend erbij zijn er al 5 ploegen uitgevallen. Zowat 4.500 arbeiders worden op economische werkloosheid geplaatst. Vannacht opklaringen, afgewisseld met buien en tot 15 graden. De dag wordt wisselvallig en winderig met kans op onweersbuien, vooral na de middag. Temperaturen tot 19 graden. Vrijdag en zaterdag nog wisselvallig, zondag droger. Maar de maxima blijven hangen rond 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.